0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid, vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden.

0: talking. Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen- en onweersbuien. Drop it.

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede.

0: Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere

0: meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
12: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
12: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts. Oranje koorts.
15: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
16: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

0: Goedemorgen en welkom weekend op deze zaterdag 30 mei. En gisteren stond het weekend nog van de deur, maar vandaag leggen we de loper voor het weekend uit. Het is de zaterdag, nog een hele tropische week. En gisteren waren ze nog 31 graden. Morgen wordt het misschien net koeler. 26 graden is net koeler. Maar ook nog weer om straks een uitgebreid weerbericht. Welkom weekend, zeg maar een magazine met aandacht voor nieuws, natuur, cultuur, Limburgse muziek en gang ze maar door. En straks in de eerste openingsuitzending aandacht voor de hommels begon ze namelijk tellen. Dat deden we eerst ook al een beetje bij de nationale bijentelling, maar nu hebben ze een eigen telweekend. Dus er moest wel onderscheid wijten te maken tussen hommels en bijen. En daardoor kregen we hommeles. Maar eerst blik ik terug op de afgelopen week zometeen. Een week erin bleek dat het LVK flink verlees hij geleden. En de gemeente Landgraaf voor 284 ton moet bijspringen. En dat doen ze op karakter.
1: L1. Welkom weekend.

0: Een advies dat het college van BMW van Landgraaf geeft aan de gemeenteraad om het tekort bij het LVK weg te werken. Just say yes. Dat was Snow Patrol. En door van de winnaar van het LVK 2026. Proef maar met op karakter. En wie te doen gebroekelijk maken we de weeg vrij. Tidus, welkom weekend voor het weekend. En dat betekent in dit geval nog even de gedane zaken van Aardbeerweek doornemen. Het begon met een hele zonnige Pinkster Manjig, allemaal nog volop genietend van het weer. En ook was er een nieuwe wereldkampioen asperges chillen. En deze wedstrijd werd vorige week zondag gehooien in Grubbevorst.
1: Nummer 1 van het WK asperges chillen, Grubbevorst, is geworden Ursula!
2: Yeah. Ursula! Gefeliciteerd!
3: Oh, bedankt! Ik kan het niet geloven, echt niet. Ik had het niet verwacht.
2: Je bent wereldkampioen aspergeschillen.
3: Wauw! Ja. Ja, nee, dat is geweldig.
2: Wat is er nou zo leuk aan aspergeschillen?
3: Ontspanning. Ja, ik vind het ontspannend.
0: Ja, wereldkampioen aspergeschillen, Ursula was dat. En met temperaturen van rond de 30 graden zochten veel mensen voor deze week verkoeling in en rond het water. Maar worden de frisse duik aantrekkelijk niet, schult er ook gevoor. Want open water kan verraderlijk koud zien, zeker in deze periode. En onder meer in Remung voerde de reddingsoperatie daarom extra controles uit op het water.
4: Ja, zeker met deze tropische temperaturen nodigt het natuurlijk erg uit om een verfrissende duik te nemen. Maar daarbij moet je wel denken dat de watertemperatuur nu slechts een graad of 18 is. En dat is de toplaag. Ietsje dieper wordt het al gauw richting een graad of 12. En dat is ongeveer net zo koud als het water dat thuis uit de kraan komt. En een gevaar wat daarin schuilt is dat je een koude shock krijgt. En daardoor kun je naar adem moeten happen of gedesoriënteerd raken. En als je in het open water gaat zwemmen, is dat natuurlijk wel een gevaar.
0: Ja, en ik zei het al, deze week wordt bekend dat het LVK Landgraaf een groot financieel tekort heeft van wel liefst 284.000 euro. Het komende LVK wordt gehooid in Wiert en de organiserende vereniging De Rogstekers heeft er wel vertrouwen in, maar zonder hulp van Bospop heeft de vereniging het niet aangedurfd. Woordvoerder Jasper Heesakkers erover.
5: Het is inderdaad erg groot aan het worden. Ik zeg ook eerlijk dat wij zonder een organisatie als Bospop het ook niet hadden gedaan als vereniging. Dus je moet wel de nodige kennis, expertise in huis hebben om een schaal, om deze schaal te kunnen realiseren. Dus ja, naar de toekomst toe zie ik er wel wat uitdagingen voor toekomstige organisaties. Ja, zeker. Ik kan niet voor anderen spreken, maar ik zou er zelf als vereniging, als gewone kans als vereniging uit Weert, niet meer aan durven te beginnen om zo'n groot evenement in relatief korte tijd te gaan organiseren.
0: Het was letterlijk zwoegen en zwijten deze week voor alle eindexamenkandidaten. Maar deze laatste loodje zit er inmiddels voor iedereen op. En dus kan weer genoten en het wachten kan gewoon beginnen. Op donderdag was het laatste examen en dat was Spaans.
6: Wie dat het laatste woord?
7: Ja, laatste examen.
6: Ja.
7: En hoe?
6: Lekker zwemmen. Ik heb mijn zwembokskalender aan. Dus,
8: Lekker vakantie vieren.
9: We gaan niet eten vanaf met de vriendinnen om te vieren dat het klaar is.
10: Nu lekker vakantie vieren. Lekker in de zon liggen.
11: En hoe hoog gewoon vakantie vieren? Dan hoor ik het wel 11 juni als ik geslaagd ben of niet.
0: En dan D'Artagnan. Er zijn mogelijk fouten gemaakt in de opgraving van het vermeende skelet van D'Artagnan. Zo kwam gisteren naar boeten. Verstoring van het botmateriaal door onvoorzichtigheid in het graafproces maakt identificatie van de menselijke resten bijzonder moeilijk. Zo niet onmogelijk. Het zorgt onder meer voor politieke onrust in Maastricht. Verslaggever Maurice de Heus erover.
12: En dat de grote motor en inspirator achter die opgravingen dus inderdaad de oud-stadsarcheoloog was van Maastricht. Het was de man eigenlijk die al decennia lang bezig was met die zoektocht naar D'Artagnan, maar waarvan het lijkt dat die passie zo groot was dat hij wel ten koste ging van de zorgvuldigheid. Want bronnen melden aan alleen dat 50-80% van het materiaal dat hier achter me in de kerk van Wolder is gevonden niet geschikt is voor verder DNA-onderzoek, mogelijk besmet, gecontamineerd met DNA van derden.
0: Ja, wie zoiets de terugblik en mensen, wat een week.
13: L1. Welkom weekend.

0: trainingsbelijdenis van Tiziano Ferro met Perdono Vastete.
1: Snoesplaat.
0: Ja, de snoesplaat is goed bijna vergeten. Je kunt even nog doorgeven welke snoesplaat dat je ronk 10 voor 9, 5 voor 9 wilt huren. Dus niet het van de wekker, maar een snoesplaat waarbij je dat nog even gaat lekker langer in bed kunt blijven liggen. Dus app het even door via de L1-app. Laat weten met welk petje dat je nog even gaat langer in bed wilt blijven liggen. Dan het Limburgse nieuws van gisteravond en van vanmorgen. De rechtbank heeft zware straffen opgelegd aan een bende oplichters die hoogbejaarde vrouwen in Limburg beroofden. Het oudste slachtoffer was een 97-jarige vrouw uit Pallingen die daarbij een hersenschudding opliep. De hoofdverdachte kreeg 26 maanden cel, twee andere 14 en 12 maanden en de vierde kreeg een taakstraf van 240 uur. De bende gebruikte babbeldrugs om de vrouwen op te lichten en te beroven. En bij een autobrand zijn gisteravond in Valkenburg 3 auto's zwaar beschadigd. De brand werd rond 11 uur opgemerkt aan de parkeerplaats aan het Berkelplein. De brandweer rukte uit om het vuur te blussen. 3 auto's raakten de vlammen zwaar beschadigd. De oorzaak is nog onduidelijk. En leuk nieuws voor de dorpsgraad Gernhout, want ze zijn de winnaar van de Gouden Pit 2026. Ze sleepten de hoofdprijs voor het beste buurtinitiatief van Nederland in de wacht met hun nieuw dorpsbakhuis en het nieuwe ontmoetingsplekje. Eerder wonnen ze al de Limburgse Kernenpit en daardoor mochten ze naar de landelijke finale. Het weerbericht, het wordt toch vandaag wisselend bewolkt met opklaringen, bij weinig wind, broeierig warm wel, met temperaturen tussen de 27 en 29 graden. Er trekken enkele onweersbuien over Limburg die lokaal wel pittig kunnen worden met hagel, veel regen en forse windstoten. Ja, gisteravond is er gelukkig meegevallen. Ik ben benieuwd wat het vandaag heeft. En morgen een afwisseling van sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen. Er kunnen enkele regen- of onweersbuien over Limburg trekken. Maar er zijn wel lange, droge perioden. En het wordt maximaal zo'n 25 graden. Meer nieuws en actualiteit is in te vinden op de app en het web van het L1 Nieuws.
2: L1. Welkom weekend.

0: Zien op de clip dat ze neer kunnen dansen. Genesis met I Can't Dance. De veur Lola Young die zingt over de Argentijnse voetballer. De dit jaar aan zijn zesde WK begint. Messi zo meteen komen hommel stellen. Maar eerst nog even het volgende.
1: De snoesplaat.
0: Ja, ik heb een hele leuke binnengekregen. Immers vreugd aan Harry Styles met Watermelon Sugar. Ik ken een prima snoespleetje zien van zo'n Martijn. Maar heeft hij misschien een ander snoespleetje? Wat is van niks? Oh, dat is zo lekker. Even nog langer met een bib liever liggen. App dat even door via de L1-app.

0: Son Yu met Dark Before the Dawn. En we tellen al vaker de bijen en de vogels in de tuin. En de laatste keer was er bij de Nationale Tuinvogeltelling. En de eerste bij de bijentelling. Opmerkelijk, bij de laatste bijentelling stond de aardhommel op een vierde plek. En de akkerhommel op de vijfde plaats. En toch is er nu de eerste hommeltuintelling. En dit weekende kan er worden meegeteld. En ik spreek erover met Dominique Dijkshoorn. Hij is van het Kenniscentrum Insecten. Goedemorgen, Dominique.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom verdienen de hommels een eigen telling?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is inderdaad natuurlijk een beetje gek. Dat je eerst in het voorjaar bijen telt en daarna ga je nog een keer bijen tellen.
0: Ja, precies. Voor
1: de hommels is dit een geschiktere tijd van het jaar eigenlijk om in de tuin te tellen. Om specifieke hommels te tellen. Want nu vliegen er een heleboel hommels in de tuin. En er vliegen ook nog meer verschillende soorten in de tuin. Dus eind mei, begin juni is in tuinen eigenlijk de piektijd voor de hommels. En we zijn heel erg benieuwd welke verschillende soorten daar nu in tuinen vliegen. En in welke verhoudingen.
0: Ja, maar kun je dat iets beter bij elkaar doen dan die bijentelling? Dat die naar later wordt geschoven? Of zeg je, want het is juist heel goed dat we het ook afzonderlijk tellen?
1: Ik ben van mening dat het heel goed is om die afzonderlijk te tellen. We hebben een meetnet hommels. Daarin worden al jaren op rij hommels geteld. En we zijn eigenlijk heel erg benieuwd. Zien we in tuinen hetzelfde als we binnen die telroutes van het meetnet zien?
0: Ja, even de basiskennis. Hè? Want ik denk altijd, een hommel is een klein beetje dikker dan een bij. Zijn er meerdere verschillen? Vast en zeker wel.
1: Ja, zeker. Hommels zijn eigenlijk gewoon grote, langharige bijen. Dus ze zijn groot en harig om warmte vast te kunnen houden. Dus ze vliegen al vroeg in het jaar. Ze zijn aangepast aan koudere en koele klimaten. De verschillen met wilde bijen kunnen best lastig zijn, inderdaad. Of met zweefvliegen. Nou, bijen hebben altijd lange antennes. Zweefvliegen hebben korte antennes. En de hommels hebben, met name de vrouwtjes, hebben een speciaal verbrede achterpoot waarmee ze stuifmeel vervoeren. Die achterpoot is een beetje driehoekig van vorm. En dan zitten stevige wimperharen aan de zijkanten. Hij is glad en glimmend in het midden. Ja. En daar vervoeren ze dus een klompje stuifmeel mee. En dat kun je dus ook zien als je ze rond ziet vliegen en bloemen ziet bezoeken.
0: Ja, zo secuur zoals jij nu beschrijft, dat lukt niet altijd. Hè? Want je kunt er niet echt altijd heel dichtbij komen natuurlijk.
1: Nou, ze trekken zich weinig van mensen aan. Dus dat maakt het wel heel erg leuk om naar hommels te kijken. Je kunt ze op je gemak gadeslaan van dichtbij, zonder dat ze eigenlijk acht op je slaan.
0: Ja, ze zijn bijna aaibaar.
1: Ja, dat zou ik toch niet doen. Maar ze blijven, ja.
0: Alleen als ze zich aangevallen voelen, dan kunnen ze hem steken, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, ze zijn niet kwaadaardig. Nee, zijn ook niet. Dus alleen als je echt je hand over ze heen legt en je brengt ze in de verdrukking, dan zullen de vrouwtjes steken. De mannetjes kunnen niet eens steken. Okay. Maar dat doen ze liever niet.
0: Dus. Okay. Is er eerder zo'n grote telling geweest?
1: Ja, in 1994 is er in het eerste weekend van juni ook een hommeltuintelling geweest. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd of de resultaten vergelijkbaar zijn.
0: Ja, want nu kun je natuurlijk wel, er zijn zoveel jaren verstreken, heel duidelijk een verschil waarnemen dan, denk ik, hè?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Dus daar ben ik zelf heel erg benieuwd naar.
0: Je kunt wel, over een tijdsperiode kun je wel vaststellen, hé, er is weinig veranderd of er is veel veranderd.
1: Ja, nou, dat is dus wel een interessante vraag. Want ongeveer dezelfde soorten komen nog steeds voor in tuinen. Maar de vraag is, zijn er soorten die achteruit zijn gegaan of zijn er soorten die zijn toegenomen?
0: Oké, en dat kun je met elkaar vergelijken. Hoe staat het met de hommel, voor dat allemaal kan tellen? Hoe staat het met de hommels in Nederland?
1: Het gaat eigenlijk niet zo goed met de hommels in Nederland. We wisten al dat het niet goed ging met de hommels, maar we wisten niet goed hoe slecht het eigenlijk ging. Dus daarom is in 2018 een meetnet hommels gestart. En in dat meetnet tellen een paar honderd vrijwilligers hun eigen vaste telroute één keer per maand. Mm-hmm. En nu, na 8-9 jaar tellen, krijgen we een aardig beeld van hoe het gaat. En het CBS heeft met de data berekeningen gedaan. En de hommels zijn van 2018 tot en met 2024. De totale aantal hommels in Nederland zijn met 40% afgenomen.
0: Oké. Okay.
1: En dat is natuurlijk enorm. Dat gaat eigenlijk veel te snel. Dus ja.
0: Ja, wat is dat te doen in feite? Ja, want jullie stellen dat vast. Dat kan ook vast worden. Weten is meten. Maar dan, wat kun je dan doen?
1: Ja, dat sowieso. De kwaliteit van onze leefomgeving moeten we natuurlijk wat aan doen. Maar het belangrijkste is dat we nu in de gaten krijgen welke soorten het minder goed doen. En om uit te vinden waarom dat is en wat we daaraan kunnen doen.
0: Ja, als mensen meer informatie willen weten over bijvoorbeeld hoe kunnen ze hommels nu gaan spotten, hoe kunnen ze de verschillen zien, waar kunnen ze dan terecht?
1: Op de website tuintelling.nl kun je de hommeltuintelling vinden. Daar kun je aanmelden, daar kun je een account aan maken en dan kun je je telgegevens invoeren. En daar staat ook een zoekkaart die we hebben gemaakt.
0: Een
1: om het je wat makkelijker te maken.
0: Okay, ja, zoomen en hommels, dat past prima, of, prima bij elkaar, toch?
1: Sorry?
0: Zoomen en hommels, dat past prima bij elkaar, toch?
1: Een zoekkaart.
0: Oh, een zoekkaart. Ah, ik dacht, een zoekkaart. Oh, excuses daarvoor.
1: Geen probleem.
0: Ja, en dit weekend kunnen mensen dus die hommels toch tellen?
1: Ja, vandaag en morgen nog.
0: Vandaag en morgen. En doorgeven aan
1: tuintelling.nl.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Dominique. En succes met de hommeltelling. En ja, wanneer zijn de resultaten bekend van deze telling?
1: Begin volgende week.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Succes met het tellen van hommels.
1: Dankjewel. Fijne dag.
0: Hoi, hoi. En het is al 10 uur. Ik heb gevraagd om te reageren op
2: de snoesplaat.
0: Ja, en ik kreeg een hele goede binnen. En daar wil ik even met u doornemen. Ik kreeg er een namelijk binnen van Eliot Lataster. En ik zag het al. Die vroeg aan Harry Styles met Watermelon Sugar. En Harry, de zorgde voor zijn eindje. Dat Ajax moest uitwijken naar Volendam voor de play-offs. Maar dit heeft geholpen. Ajax heeft wel Europees voetbal kunnen spelen. Of mocht volgend jaar weer Europa in. Of het eind met de andere te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het is een heerlijke snoesplaat. Hier is Harry Styles met Watermelon.

0: Het gedaan. Fijn dat Ronaise ook hele korte liedjes maakte. Af en toe om een uurtje te vullen. Och, prachtig. Zoveel jaren van Ronaise. Zo meteen de tweede uurtje van Welkom Weekend.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Je stelt je

0: actie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
7: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
8: Grote in wonen.
6: Maastricht.
9: Mijn dochter, ze is weg. Ze heet Emma, 7 jaar, blond haar en ze draagt een blauwe jas.
10: Een vermist kind, elke seconde telt. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we iemand vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
11: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
12: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
13: Hoe kom ik hier weg?
12: Vragen die over je toekomst gaan.
14: Hoe word ik beter in mijn vak?
12: Of één die je wakker houdt.
15: Hoe begin ik weer met werken?
12: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
11: Zendjin. World Class Radios.
16: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
17: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het

0: zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito. Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Voordat ik hier manager...

0: soep. Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99.
1: Mediamarkt. Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
2: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

Wat zong dat de goeie, Sugar Baby Love was dat van de Rubettes. Welkom terug bij Welkom Weekend met in de tweede uur aandacht voor onder meer Limburgs mooiste. Nee, niet over de schoonste vrouw of man van Limburg, maar over een toertocht voor fietsers door het Limburgse land. En collega Maarten Omvleden is al ter plekke. En ook wandelen we een stukje langs de Jeker, of ja, Arnold Jansen van de Waterschap heeft dat deze week gedaan. Niet alleen een pensioen wandelen is, maar ook om meer inzicht te krijgen over wie het stijt met Limburgse water. Dat en meer in Welkom Weekend.

0: No Place I'd Rather Be, Clean Bandit featuring Jess Glynn. Of is Sjoe Hielgeert nou in het Heuvelland zitten?
1: We zijn met een record aantal mensen, dus het is druk op de Limburgse wegen. Maar maak er wat moois van allemaal.
0: Maar dan moet ik wel gaan fietsen, want Limburgs mooiste is bezig vandaag.
1: Mocht je je startbewijs nog moeten afhalen, kan dat? Doe dat hiervoor, achter de blauwe boog van WML.
0: Opnieuw strikken er 1000 fietsers neer in het Heuvelland. Veel meer dan normaal in het weekend, maar iets minder dan deze tourversie van de Amstel Gold Race. Super. En sportverslaggever Maarten Omvlee, die is ter plekke en die gaat kijken vandaag. Goedemorgen, Maarten.
2: Ja, goedemorgen Robert.
0: Ja,
2: de speaker heeft, heeft het niet helemaal bij het rechte eind.
0: Okay.
2: Er zijn 12.000 deelnemers, iets meer dan vorig jaar.
0: Ja.
2: Maar een aantal jaar geleden, toen het nog heel anders heette, waren er 20.000. Dat was te veel. Ze willen nu zorgen dat alles niet overbezet is. Er is alleen één route, de racefietsroute, de gele route van 110 kilometer. Die iets meer dan 3500 deelnemers, dat is het maximum voor een route, heeft gehaald. Maar daar is de inschrijving gesloten. Ja, de 33e editie. Het is natuurlijk een geweldig spektakel. Ik zei het al, 12.000 deelnemers, 600 vrijwilligers. Ja, en dan is het heel opmerkelijk dat 90% van die 12.000 deelnemers niet uit Limburg komen. Zo ook bijvoorbeeld de volgende deelnemer, Robert Grauw uit Brabant, uit Waspik.
3: Nou ja, mooi gebied natuurlijk. Schitterend gebied en mooie tocht, altijd anders weer. Dus nooit dezelfde route. En ja, kijk eens, gigantisch mooi georganiseerd. Veel mensen, altijd leuk. Dus het is altijd een jaarlijks terugkomend dingetje voor ons. Ja, ja. Dus
2: en welke route neem je?
3: Fietsen nu blauw.
2: Dus, met de racefiets?
3: Met de racefiets, ja. Dus eerst begonnen jaren geleden met de mountainbike. En al jaren nou met de racefiets, ja. Dus we zijn hier mee 5 of 6 man. En dus ja, dat is al top. En
2: het weer, daar maken we een beetje ongerust over in de ochtend. Het is wisseltuur, het regent af en toe.
3: Ja, ja, dat klopt, we hebben het ook gezien. Maar ja, de temperatuur is goed, dus we drogen snel op, denk ik.
2: Ja, donkere wolken pakken zich samen boven de start en finish hier. Nieuw-Eikholt in Heerlen, maar het weer zal beter worden. En de organisatie heeft ervoor gezorgd dat er extra aandacht is voor de hitte. Er zijn shelters onderweg met schaduwplekken die zo nodig ook tegen de regen helpen. Extra zoute producten liggen in de serviceposten, net als isotonen sportdrank. En op de website kon je als deelnemer al lezen hoe je dagen van tevoren je kon voorbereiden door beter te hydrateren, rust te nemen en veel koolhydraten te eten. Het is een beetje een hype aan het worden, Limburgs mooiste. En dat komt waarschijnlijk omdat er zoveel variëteit is met 13 routes voor mountainbike, gravelfietsen, racefietsen, maar ook de toertocht waar gezinnen aan deelnemen met kleine kinderen. Dat is het geheim van Limburgs mooiste. En natuurlijk ook een mooie sleutel om volgend jaar en in de toekomst hier succesvol mee door te gaan.
0: Dankjewel, Maarten. Het wordt ook een hele mooie reportage als ik je hoor. Hoe laat is die te zien, denk je? Waar is die te zien?
2: Ja, die komt om 5:30 in het nieuws. Komt natuurlijk ook online. En ja, dan wordt het weer Kill Your Darlings. Want ik ga straks een hoop leuke interviews doen. En dan hou ik maar 1 minuut 30 over.
0: Nou goed, Maarten, dan is het al heel wat. Dankjewel, maak er iets moois van. En dankjewel en een hele fijne dag daar bij Limburgs mooiste.
4: Dit is L1. Welkom weekend.

0: quand on ira sur les chemins, à bicyclette.
1: Misschien wel Frankrijk mooiste. Yves Montand met La Bicyclette. En we fietsen even door in het Zuid-Limburgse land. Want in 2023 maakte documentairemaker Paul Verstegen voor het eerst van dichtbij kennis met de tradities van de meijongens in de Groenstraat in Landgraaf. En 3 jaar later heeft er een documentaire over gemaakt die verlovend te zien is op L1 Televisie. En ik praat erover door met hem. Goedemorgen, Paul.
2: Goedemorgen, Robert.
1: Even naar de basis, want ja, de meijongens, of de meiden, dat ziet veel mensen in Zuid-Limburg, maar Noord-Limburgs, die zullen dan denken van, hè, wat? Waar heet het over?
2: Ja, en het komt ook met name in Zuid-Limburg voor zo'n 26 verenigingen, hebben ze daar, jongere verenigingen van lui die in het voorjaar, de maand mei, het voorjaar vieren en hebben daar allerlei tradities omheen. Dat hebben ze onder andere in Noorbeek, hebben ze dat hebben ze natuurlijk in Landgraaf, er zitten zelfs 2 meibewegingen. Dat zit in Schinveld, nou, verschillende plaatsen. En ik heb me voor deze documentaire toegelacht op die van Landgraaf, de meijongens in de Grunstraat.
1: Ja. Het is iets uit Zuid-Limburgs, maar het is ook buiten de grenzen wel bekend.
2: Oh ja. Ja. De traditie is heel erg groot in Ieren gehouden al jarenlang. In Duitsland en Oostenrijk met name. Maar dus is het ook in Frankrijk, Bels op bepaalde plaatsen. Dus het komt eigenlijk in grote delen van West-Europa komt het op allerlei plekken komt het wel voor.
1: Ja. Wat triggerde dich om daar een documentaire over te maken? Over die meijongens van de Grunstraat in Landgraaf?
2: Nou, dat was mijn eerste kennismaking eigenlijk met die meijongens. Mijn zoon, de jongste, Joep, die had op een gegeven moment tegen ons gezegd van, nou, ik kan me aansluiten bij de meijongens in de Grunstraat. En ja, daar hadden we wel eens van gehuurd. Mijn vader had eigenlijk niet zoveel kiek op. Ja. En ik is import landgraven naar al helemaal niet. Ja. Mijn ouders zien van Maastricht en daar hadden we de toes niet zo over dat soort dingen. Op een gegeven moment komt er toes en zit er, ja, zit er. Dit jaar wordt het toch een beetje apart, want ik ben gevraagd om eventueel meikoning te zien van een meimeidske die koningin wordt en geen partner heet. Dus dan komt een meijong in beeld. En ik heb jou gezag. En ja, een paar dagen daarna wordt het al zoiets. En toen zag ik ja, het gaat echt gebeuren. Dus, en toen wordt de VRS ouders in één keer gezogen in een fenomeen. Ja, ik heb een al goed gekeken. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Maar ik vond het hartstikke leuk. Daar zit een hele mooie sfeer en gemeenschapszin in die groep lui die dat deed. En dat gaat over alle generaties heen. Ja. En dat sprak me enorm aan. En ik denk, ja, ik wil dat vangen. Ik wil dat vastleggen, want het is wel heel apart.
1: Ja. Die zoon is koning geweest, maar er was niet zomaar uit. Of koningin, die moeten wel gaan bijleggen, willen ze dat weer, toch?
2: Ja, de koningin die moet inderdaad het in een envelopje doen. Dat moest ik voorstellen in bij de start van de meiweek. En dat is altijd op Hemelvaartsdag. Dan zien er een aantal vaste elementen. En van de elementen is geld en eieren ophollen. Dus dan gaat letterlijk gewoon die jongens van de Grunstraat gewoon door de week. Door het gebied van de meijongens. En die gewoon geld ophollen. Gewoon voor de vereniging. Collecteren.
1: Ja. Ja.
2: En de meisjes die dan denken van, ja, ik zou wel heel erg geïnteresseerd zijn in het meekunning in de shop, die moeten ook een envelop inleveren, maar dan moeten ze dan een bedrag in doen, of eier, hè, dat mag ook, van een dusdanige proportie dat ze de goedste inbreng hebben gehad dat jaar.
1: Dat kind dus
2: van alles zien. Hè? En dat is ook een van die mysteries, een van die geheimen. En dat doen ze ook. Ja, ik probeer dat toch te pakken te krijgen in de documentaire. Maar dat is best wel lastig, joh. Want die zeggen dat die meimetsjes, die zeggen daar in principe, en eigenlijk zit iedereen binnen die meiclub, zit daar niks over wat voor een bedrag ze mee kunnen inzien geworden. En het idee daarachter is eigenlijk heel groot. Maar luister maar eens naar Kira, die zit er ook redelijk over.
3: Dat bepaalt ze zelf. Uiteindelijk wat ze in een envelop deed, doe gist dat er aan Oet wat toe denkt, dat wellicht aan Oet geven om mij kunnen te worden. En dan moest ze eigenlijk wel dan inderdaad het geluk hebben dat ze degene best dit op meeste in had geduid.
4: Hoe moet je gaan denken?
3: Blijft misschien net bij een 100 euro, dat ik zo zeggen.
1: Blijft niet bij een 100 euro, dat ja, wat ja. Dan wel eens, Paul?
2: Ja, maar dat, ik vind dat op zich hebben ze daar goed over nagedacht. Want de gedachte is, als nu ieder jaar bekend wordt voor wieveel iemand meikoningin is geworden, dan snap je wel dat het jaar daarna de behoefte al gauw is van, dat lui nog meer gaan geven. En dat is nu net niet de bedoeling. Het gaat er gewoon om, wat Stieg op dat moment denkt van nou, dit met dit bedrag of dit zoveel er een eier en geld erbij wel iets mee kunnen inbeuren. Dat dit zit er voor mij ook in. Dat moet ook naar draagkracht het kunnen geven. Dat is het me geweerd. En dan kunnen ze mee kunnen inbeuren. Bijvoorbeeld het ene jaar voor, zal ik maar zeggen, €50. En het jaar dan over €200. Dat maakt niet uit. Het gaat er om. Dat bedrag is eigenlijk van 0,0 waarde. Het gaat erom dat Stieg het geworpen is, omdat ze het niet in de envelop heeft gedaan. En of dat nu €50 is, of dat €1000 is, dat maakt dan in feite niet uit. En ze willen niet dat er een sfeer gaat ontstaan van opbieden. En dat vind ik eigenlijk, dat is heel goed even elke dag.
1: Ja. Het mysterie van de mei, jongens, te zien op televisie, op L1 TV.
2: Ja, vanavond om 6:00 en om 9:00.
1: Nou, ben wel benieuwd hoeveel de koningin erin gestopt heeft. Dankjewel, Paul Verstegen. En succes met deze, het mysterie van de mei, jongens.
4: L1. Welkom weekend.

0: En hij zingt over de Cramignon. Dat is een dans die wordt gedaan bij de Bronk. En de Bronk heeft wel niks te maken met de Meiden. Maar is wel, vind ik, iets typisch Zuid-Limburgs. En dan ja, net het randje met Belsch. Het is wat Bronk, maar deze kwam uit Maastricht. Vanavond dus te zien, het mysterie van de Meiden. Jongens, niet de meiden, van Paul Versteeg op L1 Televisie. En god, jij nog het leuks doen van het weekend?
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, meld het even. God, je misschien kieken naar Limburgs mooiste? Of daar ze met fietsen? Of ga je nog kieken naar de sportwedstrijd van die klein kink of van die kink? Moest je misschien helpen in de kamer? Laat even weten via de L1-app. Wat staat er voor dich nog van vandaag of van morgen op stapel? Laat het weten op L1 Radio via onze L1, onze gratis L1-app.

0: vaker.
1: Ja, America en Razorlight en dan al blijven slapen van Snelle en Maan. En misschien zijn er wel mensen blijven slopen in wel bij de internationale Opel Kadett C-meeting. Een vrouw die zeker is blijven slopen, dat is Jolanda van Helden. Die is van de organisatie. Goedemorgen, Jolanda.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de 34e internationale Opel Kadett C-meeting. Hij gisteren donkere wolken boven de meeting. Wie is het metgevallen met het weer?
2: Het is heel erg meegevallen. We hebben eigenlijk nou misschien, als we twee druppels hebben gehad, denk ik dat het op was.
1: Ja.
2: Kijk, wat regen was niet erg geweest, maar we hadden vooral angst voor onweer en hagel. Maar dat is echt langs ons afgegaan.
1: Ja, want we zagen gisteren op televisie ook dat er iemand zit. Ja, als het van die hagelstein die wordt voorspeld, dan is gewoon een pannenkoek. Of is een poffertjespan van in de auto.
2: Ja, ja.
1: En dan
2: ja.
1: Is er niks meer weer. Ik kan me voorstellen dat mensen daar liever niet dan een auto in zitten, hè?
2: Nee, dus we merken ook dat er gisteren wat minder mensen zijn gekomen. Dat er heel veel vanochtend, daar kwamen ze allemaal nog heel vroeg.
1: Okay.
2: Dat ze zoiets hadden van begonnen wel een dagje later. En sommigen die normaal met twee auto's komen, één hele mooi gerestaureerde.
1: Ja.
2: Die hebben ze dit nou dan toevallig niet meegenomen, ze hebben de andere meegenomen. Maar we hebben best veel animo al en vandaag worden het alleen maar nog gezelliger en drukker. Dus,
1: ja, ja. Want de wolken, die onweersbuien, die zien net hoeriger neergekomen, denk ik dan, hè?
2: Ja.
1: Tenminste,
2: ja.
1: Want dicht in de buurt is er wel last, overlast geweest. Zit je door het oog van de naald gekropen dan, in feite?
2: Ja, in principe wel. Ze kunnen het wel last zeggen, ja. Want ik heb ook van mensen die hier op het terrein waren, die van familie of zo, of buren video's kregen hoe het tot een keer ging, dan hebben we echt heel veel geluk gehad.
1: Ja, dat is het gevoel van een open lucht iets, hè, van iets in de boetelucht doen, hè?
2: Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen dat ze is van, ja, het moet wel naar boete, want zeker als het, ja, wie vandaag het zonnetje ziet, dan wil ze die auto's geer hebben in de boetelucht, want dan kennen ze beter bewoners weer dan, denk ik, hè, dan binnen.
2: Ja, en we wilden geen zoveel auto's binnen neerzetten. En de mensen willen kamperen en gezellig barbecuen en kletsen. En, dus ja, dan is dit wel het meest ideale. En we kunnen veel regelen, alleen het weer niet.
1: Nee. Ja, je kan sterkers op, kerstjes opsteken en frikandellen brengen naar de nonnen. Maar het is allemaal niet zeker dat ze dan dat ze een beter weer kiezen.
2: Als dat zou helpen, zouden we dat doen.
1: Ja, oké. <okay. laughs> maar goed, gelukkig, je ziet gisteravond met de schrik vrijgekomen. Er zijn meerdere mensen vandaag gekomen. Is het dan met wel een normale drukte, zeg maar, aan mensen die met de Opel Kadett naar u toe zijn gekomen?
2: Ja, jawel. Het is echt wel, we hadden gisteren al ruim 100 auto's.
1: Mm-hmm.
2: Precies aantal weet ik niet meer. Het was rond 7 uur waren het er 100 en er zijn er best nog wel wat gekomen daarna.
1: Mm-hmm.
2: Ja, vanochtend zijn er al heel veel gekomen en ik verwacht er vandaag nog heel veel. Dus er zullen er vandaag nog een aantal komen die blijven kamperen. En er zullen ook heel veel dagjes mensen komen die gewoon alleen vandaag met de kadet komen en dan vanavond weer naar huis gaan.
1: Ja, en dat is in feite de gast hier, hè, voor de mensen die komen kijken.
2: Ja.
1: Want dat zien ook, denk ik, autoliefhebbers die dan een kijkje komen nemen naar deze kadets.
2: Ja.
1: Ja. Wie van mensen trekken jaarlijks? Heb je daar enig idee van?
2: Ja, qua auto's ongeveer een 200. Mm-hmm. Hoop ik dat we aantikken eind van vanavond, zeg maar. Mm-hmm. Wat er zo aan dagjes, zo aan bezoekers komt, zeg maar, die even met de fiets komen of met de auto en dan inderdaad, als we noemen dat dan als voetganger het terrein opkomen.
1: Ja.
2: Ja, dat durf ik geen precies te zeggen hoeveel dat er zijn.
1: Maar het is gezellige drukte ding is dan op het terrein. Ja.
2: Er is voor de kinderen van alles te doen. Ze kunnen een frietje eten, een ijsje eten. Dus genoeg te zien.
1: Ja, en geen gedukte auto's.
2: Nee.
1: De kadet. Want ja, de kadet is een oire auto. En deze tier van allemaal nieuwe modellen, uit China, allemaal elektrische auto's. Blijft de aandacht voor de auto toch even goed?
2: Ja, jawel. Want u merkt zelfs ook dat er toch nog wel regelmatig jongeren zien die ineens zo'n kadet hebben, zeg maar. Er kunnen ook steeds nieuwe aanwas bij van liefhebbers, zeg. Dus niet dat het ophult, zeg maar, als we het er ooit mee op zouden houden, de oude garde, dat het dan niet meer zo zou zien, zeg maar. En ja, het is een hele herkenbare auto. Auto's van, die van 1973 tot 1979 gebouwd zien.
1: Mm-hmm.
2: En heel veel mensen weten, opa had er vroeger en in oom of tante, dat zijn hele herkenbare auto's die omdat die vroeger al gewoon heel vaak voorkwamen.
1: Ja.
2: Dus,
1: en die stonden heel schoen gepoetst bij u op de Opel Kadett C-meeting.
2: Ja.
1: Dankjewel, Jolanda. Fijn dat je door het oog van een alt ziet gekropen. Dat allemaal met is gevallen. En vandaag en meer kennen mensen terecht in wel. En waar moeten ze zien? Want ze kennen misschien wel op het geluid aan. Of ze zullen wel uitstoten. Maar waar moeten ze precies zien?
2: Het is op het evenemententerrein het Knikkervan. En dat is aan de Wezerweg in Wel.
1: Ja.
2: En als ze op de navigatie Wezerweg 4 ingeven, dan moeten ze het kunnen vinden.
1: Ja, en heel veel cadets volgen.
2: Ja.
1: Dankjewel. Een heel fijn Opel Cadet meeting gewenst vandaag.
2: Ja, jullie nog een fijne uitzending en bedankt.
1: Dankjewel. En nog heel een fijne dag. Dankjewel. Hoi hoi.
2: Oké, hoi.
0: Welkom. Weekend.

0: dat gedaan heeft. Ja, de jeker kent hij inmiddels op zijn duimpje, want de afgelopen week heeft hij er namelijk 3 dagen langs gewandeld. Ik heb het over bestuurder Arnold Jansen van het Waterschap Limburg. En dit om aandacht te vragen voor onder meer de waterkwaliteit van het riviertje de Jeker. Meneer Jansen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 1 vraagje. Bent u erin gesprongen?
1: Nee, ik ben er niet in gesprongen. Nee.
0: Ook geen natte voeten gehaald even?
1: Ja, er zijn een aantal mensen die hebben wel wat natte voeten gehaald. Omdat we een paardje hadden waar toch wat meer water was bedacht.
0: Ja.
1: Dus die zijn wel wat in de modder weggezakt.
0: Ja, heel even over het riviertje de Jeker. Beschrijf het riviertje eens.
1: Ja, het is een riviertje van een kleine 60 kilometer. Wat begint in Lens-Saint-Rémy in Wallonië. En dan slingert zich van Wallonië naar Vlaanderen. Weer terug naar Wallonië, weer naar Vlaanderen. En uiteindelijk komt het in Nederland uit. En de Maastrichtenaren die weten heel goed waar die Jeker ligt. In het Jekerdal en langs de stadsmuur.
0: Ja, maar het water wat uit het buitenland komt in de Jeker is niet zo schoon, hè?
1: Nee, die Jeker is nog een aandachtspunt. Het is op dit moment qua waterkwaliteit een van de slechtste riviertjes van Nederland. En dat heeft ermee te maken dat er in het verleden onvoldoende aandacht is geweest. En er zit nog wat industrie die loost op de Jeker. En dat is voor de ecologie en het milieu niet zo'n beste oplossing.
0: Nee. U heeft 3 dagen langs de Jeker gewandeld. Waarom was dat en met wie liep u?
1: Het was om gewoon aandacht te vragen voor het probleem, hè, met z'n allen. En de mensen die meeliepen waren mensen van natuurorganisaties. Ook de waterbeheerder van Wallonië was erbij. Maar ook belangengroepen zoals Stichting Leven de Jeker en dat soort mensen die geïnteresseerd zijn in het probleem. Zelfs mensen die studeren in Wageningen en die zeiden van hé, daar wil ik wel eens mee maken hoe dat er nou precies uitziet.
0: Ja, en wat zagen zij?
1: Heel slecht water in het eerste stukje. Eerst viel het wel mee, maar daarna kwamen er van die lozingen vanuit die fabrieken op. Daar werd het water heel erg zwart, zoals wij dat hier in de 80 en 70 jaren ook nog wel in Nederland vaak zagen. Het bijzondere was dat toen wij die avond naar onze B&B gingen, 20 kilometer verderop, was het water in de ene keer helder. Niet schoon, hè? Dat is wat anders dan helder.
0: Ja. En het water in de Jeker moet dus schoner.
1: Ja, maar daar zijn ze in Wallonië en daar ben ik wel heel blij mee. In Wallonië wel heel erg hard mee bezig. Er worden nieuwe zuiveringen gebouwd op verschillende plekken. Zuiveringen die worden ook verbeterd, die er al waren. Dus men gaat steeds meer bewoners aansluiten op het riool.
0: Ja. U liep samen met onder meer de stichting Drinkable Rivers. Wat is dat precies voor een organisatie?
1: Ja, Drinkable Rivers is een stichting van die Liam Poa heeft opgericht. Die heeft langs een aantal rivieren gewandeld. Onder andere heeft ze de hele Maasroute afgewandeld vanaf het plateau in Frankrijk tot aan de Maas, tot aan de zee in Rotterdam. En die vraagt op die manier ook aandacht voor het feit dat we eigenlijk weer terug moeten naar drinkbare rivieren.
0: Ja, de Maas is niet drinkbaar, tenminste niet zonder dat het water is gezuiverd, hè?
1: Nee, het water van de Maas is niet drinkbaar. Ik denk dat we op dit moment nog geen enkele rivier in Nederland hebben waarvan het water drinkbaar is.
0: Is het wel een plan dan, Drinkable Rivers, is dat überhaupt wel te realiseren?
1: Nou, het is natuurlijk ook een ambitieus doel, zo omschrijf ik het altijd. Ons doel zou moeten zijn dat we op termijn weer kunnen drinken uit de rivieren. Maar dat betekent dat er veel minder stoffen ingeloosd moeten worden. Dat technieken om te zuiveren nog beter moeten worden. En ik zeg niet dat we dat gaan halen op korte termijn. Maar het is wel een doel wat we na willen streven. En op die manier dus weten wel hoe groot de opgave wel niet is die we nog hebben.
0: Ja. U heeft 3 dagen gewandeld. En welke stappen gaat u nu zetten?
1: Nou, er zijn een aantal afspraken uit voortgekomen. Onder andere om met een aantal groeperingen rond de tafel te gaan zitten. Maar ook de lijntjes met de Waalse waterbeheerder zijn een stuk korter geworden. Dus dat maakt het makkelijk om over hele specifieke dingen te overleggen. En dat soort vragen zijn al uitgewisseld. Dus die ga ik oppakken in de komende maanden.
0: Oké, dank u wel, Arnold Jans. En ja, u mag voor mij gerust even in de Jeker springen, hoor. Oké, dank u wel.
1: Ik ben nu op een andere plek.
0: Oké, dank u wel. Dag.
1: Ja, joe, dag.
2: L1. Welkom weekend.
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And

0: Een heerlijke baslijn waar staat Groove is in the Heart van Delight. Het tweede uurtje van Welkom Weekend zit er dommend op. Zometeen het derde en laatste uurtje van Welkom Weekend.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl.

0: Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
2: Houd misdaad uit je buurt.
1: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
5: Outdoor feels better with us.
4: Kampeerwinkelroermond.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
8: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
7: You should be dancing and staying alive.
8: Tickets via doolhof.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
9: Bij Stocks viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maasbracht en Bergen te Blijt. Bij Stocks, waar groen al 50 jaar thuis is.
10: Bij Stocks.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het Congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren.

0: Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren-slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
7: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
6: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
8: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
9: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Timmers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Timmers. Daar word ik vrolijk van.
8: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
14: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.

Wie slechter het ging met de relaties, wie beter de liedjes woorden van ABBA. The winner takes it all. Waar staat? Goedemorgen nogmaals en welkom terug bij Welkom Weekend. En heeft zich altijd al een stukje Limburgse natuur willen kopen, dan is nou die een kans. Want via Limburgse Natuurfonds kan zich een stukje kopen. €7,50 voor een vierkante meter. Mensen, dat is geen geld. Zometeen meer erover. En ook aandacht voor een nieuwe album van Jos Menne uit Wiert. Ik hoorde die denken, Jos Menne. Jos Menne, was hij niet vroeger van... Ja, dat was toch van Sinatra?

0: inderdaad, Herwaas van Sinatra, maar dat is heel lang geleden. Hij zingt nou al langer in het Limburgse dialect, het Beertig Plat. En onlangs heeft een nieuw album gepresenteerd en straks aan het einde van deze uitzending proordig met Jos. Menne, welkom terug bij Welkom Weekend. En Welkom Weekend zit vol nees, cultuur, natuur en natuurlijk muziek.
1: Welkom Weekend.

0: The Supremes mochten later Diana Ross en Supremes. Dit waren ze gewoon als The Supremes met Stop in the Name of Love. En daarvoor The Wolf met Heartstopping Kind of Show. Nou ja, we stoppen nog lang niet.
1: Plannen voor het weekend, laat het weten.
0: Ik hoop het ook niet. En Lotte Verwerter was gisteren doen. Dit weekend moest ze misschien iemand helpen. Moest ik hem rood helpen vandaag of merken. Of gij ze misschien even naar de sportwedstrijd kijken. Lot het weten via de L1-app. Dan ken ik het even met de doornummer. Straks rond het einde van de uitzending. Maar eerst even over de Limburgse natuur. Want heeft ze altijd al een stukje Limburgse natuur willen hebben, dan is nou die kans. Dus griep die. En bij het Limburgse landschap kent ze voor 57 einde symbolische vierkante meter Limburgse natuur kopen. Daarvoor is het Limburgs Natuurfonds gelanceerd. Ik praat over met Loek Hendricks. Hij is van het Limburgse landschap. Goedemorgen, Loek.
2: Goedemorgen.
0: Ja, waarom zou je toch een stukje natuur moeten kopen?
2: Nou, iedereen zou eigenlijk een stukje natuur moeten kopen, omdat het gaat gewoon eigenlijk niet zo heel goed met de Limburgse natuur. Kijk, in een ideale wereld zou zeg maar in Limburg zouden alle natuurgebieden heel robuust zien. Sterke natuurgebieden, ja. Wat groter. En die zien ook, ja, die zouden ook idealiter goed aan elkaar verbonden moeten zien. Maar ja, helaas is dat niet zo. In Limburg zien vooral kleine natuurgebieden die ook niet goed aan elkaar verbonden zien. En eigenlijk, dat maakt dat de natuur ook heel erg kwetsbaar is voor veel invloeden van buitenaf. Mm-hmm. En daarvoor hebben we eigenlijk meer ruimte nu echt voor de Limburgse natuur om daar echt te versterken. Ja. En kijk, er zijn heel veel ruimtelijke opgaves. Zoals er moeten weguren aangelegd, energie vervoerd. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Maar er is steeds meer dat in de strijd om ruimte natuur eigenlijk het onderspit delft. En daarom willen wij eigenlijk met het Limburgse Natuurfonds de Limburgse natuur ook meer een stem gaan geven in de strijd om ruimte.
0: Ja. En kiezen, Loek, wordt dat stukje natuur willen hebben?
2: Nee, dat niet. Wat ze eigenlijk duizend is, dat ze een symbolische meter natuur steun, of eigenlijk cups. Mm-hmm. En dat geeft ze eigenlijk het vertrouwen aan het Limburgse landschap. Dat wij kijken van oké, want er is natuurlijk heel veel aanbod, heel veel is er ook te koop qua natuur. Mm-hmm. En wij kijken welke strategische stukken we het beste kunnen kopen om zeg maar natuurgebieden te versterken of echt zeg maar verbindingszones te kunnen creëren tussen natuurgebieden.
0: Ja, dus kijk, je broekt het geld wat binnenkomt om die verbindingen te kunnen leggen.
2: Ja, precies zo. En dan zeker ook om natuurgebieden te versterken.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk wat groter te maken.
0: Oké. Okay. Heb ik straks ook te zeggen over de vierkante meter die je aankoopt? Dus hey, daar moet je wel gaan doen of moet je dat gewoon in de gang leggen?
2: In principe leg je dat in onze hand. Kijk, wij zien als natuurorganisatie, wij stonden natuurlijk voor natuur en wij zorgen eigenlijk alles wat bij ons in het eigendom komt, dat blijft voor altijd beschermd als natuurziende. Mm-hmm. En ook, ja, kijk, je geeft ons in principe een vertrouwen dat we de natuur zo goed mogelijk onderhouden en ook aanpakken.
0: Ja.
2: Dus nee, is er in principe hebben ze er weinig over te zeggen.
0: Ja, oh, dat is wel jammer. Maar ik kan toch ook lid zien van UK. Ik kan op een andere manier toch financieel steunen. Waarom nou dit initiatief dan?
2: Nou, wat we heel erg zien de laatste jaren is dat zeg maar het geefpatroon van mensen verandert heel erg. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk inderdaad een soort van donateurschap, dat bij ons beschermen zien.
0: Ja.
2: Maar de merkschoen dat de wat jongere generaties, die willen nergens meer aan vastzitten.
0: Ja, ja.
2: En daardoor is het veel eenvoudiger om zeg maar op deze manier, het is heel eenvoudig, heel simpel, heel direct bijdragen. En het heeft ook een best wel duidelijke soort van payoff en een duidelijk verhaal.
0: Ja,
2: waardoor het misschien net wat makkelijker communiceerbaar is voor mensen om te doneren en om bij te dragen.
0: Ja. Net zo'n stuk in de krant in Limburg over een vrouw die een stukje natuur gekocht. En dom ook eigenlijk niets meer aan. Kom eens iets zien, want als natuur wil, dan moest dat gewoon zijn gang laten gewoon. Is huurgedachte.
2: Ja.
0: Wat vind jij daarvan als Limburgs landschapsziende?
2: We vinden dat sowieso een prima initiatief. Ook wel moeilijk dat mevrouw dat zo aanpakt. Wij doen in principe niet zo. Als bij ons iets in beheer komt, dan onderhouden we dat ook. En dat komt omdat natuur is ook heel erg kwetsbaar. En ook eigenlijk onderhevig aan invloed van buitenaf. Dan moest je ook bijvoorbeeld denken aan exoten en alles. En het kan best zien dat mevrouw zijn stukje dadelijk, dat er bijvoorbeeld Japanse duizendknoop in staat. En als er 20 jaar later komt, dat het helemaal vol zit met Japanse duizendknoop.
0: Ja, en dan wil die vrouw eigenlijk ook niet dan, zeggen, ja. Ja, precies. Ja, ja.
2: En dat verdrinkt dan ook andere soorten. Dus wij kiezen er wel heel erg voor om het echt te onderhouden, zodat we eigenlijk de natuur behoren die we in Nederland goed kennen.
0: Oké. Okay. Als mensen meer informatie willen hebben, Loek, over het natuurfonds, waar kunnen ze dan terecht? Ben je op de site?
2: Dan kennen ze op www.limburgsnatuurfonds.nl. Mm-hmm. En door wie ziet zich eigenlijk vanzelf.
0: Oké, okay, dankjewel. Loek, gisteren een stukje gekocht? Of gisteren een stukje gronk al?
2: Ik heb zeker, zeker. En ik heb okay. ook een stukje cadeau gedaan aan mijn oorjes. Dus oh, ik heb een cadeau door aan de ene
0: als, als
2: dus,
0: cadeaubon.
2: Ja.
0: Dankjewel, Loek. Dankjewel.
2: Het is een moeis... Ja. Yes. Nee, er is een mooi certificaat erbij. Dus dat is inderdaad wel een leuk cadeautje.
0: Oké. Okay. Dus, nou ja, wie Sjoen yes. Limburg is, dat zingt Harry Bjordon. Dat zong nog heel lang geleden. En we moeten Sjoen hooien. Dankjewel, Loek.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
2: Hallo.
1: Welkom weekend.
3: Als de klanken van de avondklok.

0: Harry Bodon met Wie Sjoerd Os Limburg is. En gisteren vandaag of meer?
1: Plannen voor het weekend.
0: Ja, laat even weten via de L1-app. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen. Vandaag moest ze misschien ook iemand gaan helpen. Of moest ze gewoon ergens gaan kijken. Moest ze met de vrouw met naar de winkel. Of moest ze met de man met naar de winkel. Kan ook. Laat even weten via de L1-app. Dan heb ik zo meteen een welkom weekend. Een schoon overzicht van wat jij allemaal gaat doen dit weekende. En ik ondertussen zo meteen gewoon het hebben over de nieuwe CD van Jos Menne. Ben benieuwd wie dat gaat klinken. Straks meer over eerste muziek van Nielsen en Miss Montreal. L.

0: Noah Kahan en Stick Season. En vaak kun je ergens terecht voor een bakje troost, een kopje koffie. Maar deze hele week kun je in Horst terecht om troost te vinden bij een mouw. Het idee is van social designer en kunstenaar Aukje van Dijk. En haar heb ik aan de lijn. Goedemorgen, Aukje.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, al veel troost moeten bieden gisteravond.
1: Ja, zeker. Ja, het was een hele mooie avond. Waar we veel van de verhalen die in het project naar boven zijn gekomen hebben gedeeld samen. Dus dat was heel mooi. Ja.
0: Voordat we allemaal troost gaan bieden, eerst iets over jou. Wat doet een social designer?
1: Ik reageer op maatschappelijke vraagstukken. En dat kan zijn dat ik ze onderzoek. Maar dat kan ook zijn dat ik erop reageer met een kunstwerk. Mm-hmm. En eigenlijk altijd vanuit de omgeving of vanuit de mensen zelf, zoals nu ook met troost.
0: Ja. En aan welke kunstwerken moet ik denken dan?
1: Ja, dat is eigenlijk altijd anders. Mm-hmm. En het komt altijd voort uit de omgeving. Maar er zit altijd iets van de mensen zelf in. Maar het kan ook zijn dat ik heb bijvoorbeeld ook een project waar ik mensen meer bewust maak van de omgeving waar ze in wonen en de natuur en hoe belangrijk dat is. En dan maak ik bijvoorbeeld samen met mensen stoepsoep. Dus dan gaan we oogsten van alles wat er op de stoep groeit. En dat wassen we dan samen en daar gaan we dan soep van maken. Dus het is eigenlijk altijd anders en heel verschillend. Ja. Ja.
0: Kunstenaar denk je vaak van iemand die schildert, iemand die beelden maakt, maar het is veel breder.
1: Ja, je kunt eigenlijk zien de ingrediënten die de omgeving of de mensen mij geven. Dat zijn eigenlijk mijn kleuren. En daar maak ik dan het kunstwerk mee. Ja. Ja.
0: Op jouw eigen site lees ik dat jij artist in residence in de Vöchner Loge van Fabriek Heder in Krefeld was. Een heleboel vol. Wat deed je daar precies?
1: Ze hebben elke 3 maanden een kunstenaar die reageert op de omgeving. En zij willen heel graag dat mensen daarbij worden betrokken. En iedere kunstenaar doet dat weer op zijn eigen manier.
0: En Krefeld, is er speciaal daar dan iets op kunstgebied?
1: Het is een initiatief van 2 curatoren, of 3 curatoren. Eenmaal meer Judith, ik weet even, in ieder geval een Anne Fiedler. Mm-hmm. En zij hebben dat initiatief gestart samen met BBK Niederrhein.
0: Ja. En kwam je daar ook op dit idee om troost te bieden via mouwen?
1: Ja, ik wilde zelf vanuit mezelf sowieso al iets met troost doen, omdat een goede kennis van mij, die verloor haar man. En ik merkte dat zij op een andere manier troost wilde van ons eigenlijk dan dat wij gaven. En dat vond ik een heel interessant gegeven. Ik dacht van blijkbaar is troost voor iedereen wat anders en heeft niet iedereen het op dezelfde manier nodig. Mm-hmm. Dat was eigenlijk mijn vertrekpunt. En Krefeld is een eigenlijk van oudsher hele rijke textielstad. Maar daar is op dit moment niet zoveel meer van over van die rijkdom. Er is veel armoede. Je ziet ook in de omgeving van die Vöchnerloge veel mensen die toch wel aan de onderkant van de sociale omgeving zitten, zeg maar. En toen dacht ik van ik wil daar ook heel graag met het textiel verleden iets doen, maar ook met de mensen die daar zoveel verdriet hebben eigenlijk en hulp nodig.
0: Ja. Ze kunnen troosten borduren, teksten daarvan op de mouwen.
1: Ja.
0: Ja, wat staat er?
1: De vraag is eigenlijk van welke troostzin heb je zelf ooit aan iemand gegeven die heeft gewerkt? Mm. Of heb je zelf gekregen die heeft gewerkt? Of die je hebt gemist?
0: Ja.
1: Dat is het uitgangspunt.
0: Ja. En die mag, of die wordt dan op de mouw gespeld, zeg maar, of geborduurd?
1: Die hebben die de afgelopen weken heb ik die verzameld. Of afgelopen maanden ook, als je Krefeld erbij betrekt. Mm. En mensen doen dat op de mouw van hun kleinkind of van de mouw van een overledene. Sommige mensen gaan voor het eerst borduren voor dit project, maar er zijn ook mensen die voor elkaar zijn gaan borduren. Mm. Dus er zijn ook hele mooie crossverbanden ontstaan.
0: Ja, wat zijn er voor teksten dan die daar staan? Oké.
1: Okay. Ja, dat is eigenlijk heel divers. Van ik haal een cavia of haal een cavia voor me tot vertel maar eens en ik hou van jou. Dus dat, ja, het gaat van best wel zwaar naar heel licht en alles daartussenin.
0: Ja. Ja, tot hoe lang kunnen de mensen troost vinden bij de Mouwen in Horst?
1: Ja, tot en met 7 juni, dus volgende week zondag, kun je een wandelingetje maken. Dus er zijn 4 locaties. Mm-hmm. Op de Schoolstraat, 41, dat is mijn woon-werkadres. Het atrium van de Sint-Lambertuskerk. De Sint-Jozefkapel aan de Herstraat en Museum de Kantfabriek. Dan kun je dagelijks van 10 tot 5 kun je een wandeling maken. Dat is ongeveer 1,5 kilometer als je het hele rondje maakt. En dan kun je de 4 installaties met de mouwen die de mensen hebben gemaakt en de verhalen daarbij, kun je dan bekijken.
0: Dankjewel, Aukje. En een troostrijk weekje.
1: Ja, dankjewel. Okay,
0: dankjewel.
1: Oké, hoi.
2: L1. Welkom weekend.

0: Een flinke portie troost van Coldplay en Fix You. Hij bracht onlangs een album uit, getiteld Vrij Bewegen. Ik heb het over Wiertenaar Jos Menne, de nou Limburgstalige rockmarkt. Met hem prodig over het nieuwe album Vrij Bewegen. Dat is de titel van zijn nieuwe album. Maar wie belangrijk vroeg ik aan hem gisteren, is het destig Vrijkens Bewegen?
1: Nou, ja, heel belangrijk. Want ik ben wel een type die eigenlijk toch wel gewend is om een beetje te doen wat ik zelf wil doen eigenlijk. Een beetje egoïs, een beetje zelfverzekerd in de zin dat ik denk dat wat ik bedacht heb, of dat wat ik op muzikaal gebied heb ik het dan vooral over, ja. wat ik in mijn cupje heb, dat de goede wieg is. En die vrijheid moet ik wel een beetje kennen hebben.
0: Ja, en is die tegenwoordig of is die moeten vergaren, zeg maar?
1: Ik heb mijn best moeten doen, zal ik maar zeggen, om toch iedere keer weer een situatie te creëren dat ik die vrijheid haal. Maar die heb ik natuurlijk niet altijd 100% gehad.
0: Ja, ja. Die nieuwe single, hè, Roep naar erkenning. Vind ze dat ze te weinig erkenning is gekregen in de loop der jaren eigenlijk?
1: Nee, absoluut niet. Roep naar erkenning gaat eigenlijk over het fenomeen narcisme. Er zijn heel veel mensen die op een of andere manier heel vervelende ervaringen hebben met mensen in een nabije omgeving die geconfronteerd werden met die last hebben van narcisme. Ja. Narcisme is een aandoening, een psychische aandoening, hoe een normaliter nooit officieel een diagnose wordt gesteld. Okay. Dus de mensen die het hebben, die zullen ook nooit hulp gaan zoeken, omdat ze zelf zeggen dat ze niks mankeren. Mm. En roep naar erkenning is eigenlijk een stukje erkenning voor dat het er is. En dat er is wat meer, dat mag wat mij betreft al wat meer bekendheid aangegeven weer. Want veel mensen die door slachtoffer van zijn, en dan bedoel ik als slachtoffer familieleden of partners of die kregen weinig loeserend oor en vaak weinig begrip, omdat het narcisme een onbekend begrip is.
0: Ja. In hoeverre is het voor dich wel bekend dan?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf ervaring mee in familiaire kring. Mm-hmm. Wat heel pijnlijk kan zijn voor alle betrokkenen. De tekst van Roep naar erkenning is geschreven door onze toetsenist Bart van Geleuken. Mm-hmm. En Bart heeft er ervaring mee meer in de werksfeer. Want ook daar komt het vuur.
0: Ja. Het heeft niet te maken met die muzikantzin, zeg maar.
1: Nee, absoluut niet.
0: Oké, okay.
1: Dat dacht ik. Ik niet dat
0: tegen Oké. Vroeger, ik heb het over de jaren 80, leerde bij de kinderen in Sinatra. En later in de Engelstalige rockband Menne. Die erkenning is wel altijd gehad, wie ze net zag. Het is nooit zo geweest dat ze door zich niet erkend voelde, zeg maar.
1: Nee, eigenlijk niet. Sinatra was een relatief korte, hectische periode, want Sinatra heeft ruim 5 jaar geduurd dat we gigantisch gepiekt hebben en daarna was het eigenlijk ook heel snel weer afgelopen. Mm-hmm. Met Menne heb ik 18 jaar aan de wieg getummerd, maar Menne was eigenlijk veel meer een albumgerichte band. Mm-hmm. En hoe Sinatra heel erg een beetje een tienerbopper bandje noemde ze dat in die periode was.
0: Van die poeshoren en de jaren 80 look.
1: Ja, dat. En Menne was eigenlijk meer een hard rock metal project. Bestond het publiek meer uit mannen dan uit vrouwen, zou ik zeggen.
0: Met dezelfde lange horen, hè?
1: Ja, dat. Die erkenning heb ik toch eigenlijk altijd wel gehad. Ja.
0: De beste ooit overgestapt op het schrijven en het zingende dialect. Merk ze dan dat ze andere liedjes maakt ook in het dialect dan in het Engels, behalve dan de taal?
1: Nou, ander soort liedjes nog niet zozeer direct, maar wel ander, toch wel iets andere teksten. Ik heb altijd autobiografische teksten gemaakt, maar ik vind altijd het schoonste voorbeeldje, zegt van als ik mijn dialectteksten, die kan ik niet vertalen in het Engels, want dan klinken ze op een of andere manier een beetje raar. Ja. Maar mijn Engelstalige teksten kan ik ook niet zonder meer een of een in het Wierts vertalen, want dat klinkt zo graag.
0: Ja,
1: dus dat, ja. Dat is toch wel... Door kun je toch wel een verschil mee aangeven.
0: Ja, maar de onderwerpen zien die wel hetzelfde? Of is dat persoonlijker juist omdat ze een dialect schrijft?
1: Nee, de onderwerpen zijn inderdaad hetzelfde. Want ik heb altijd persoonlijke teksten geschreven. Het enige verschil is dat op het moment dat je in het dialect iets vertelt, dat het wel gelijk binnenkomt. En als dat je, ik heb wel eens een Engelstalig liedje laten huren met een heel heftige tekst. En dan is de reactie van de Loesra. Die is dan, oh ja, dat is wel een leuk nummer. En dan zijn in een dialect. Ik heb ook met dialectteksten. Weeg niet alle liedjes. Ik ben er een beetje mee begonnen. Rond 2010 zal ik maar zeggen. Dat de eerste dialectliedjes op het nemen was. En toen leerde ik die aan mensen huren. En dan kreeg ik echt reacties van. Ben je wel zeker dat je dit wilt je doen zoeken?
0: Ja.
1: Dat heel confronterend is eigenlijk, wat dat je eigenlijk naar boete brengt.
0: Ja, maar dat is doorstaan in de loop der jaren al.
1: Nou ja, ik wil gewoon eigenlijk gewoon mijn verhalen vertellen. En ik ben al lang blij als de mensen dan de tekst ook echt kunnen volgen. Terwijl die Engelstalige liedjes vaak de betekenis van de tekst een beetje langs de Loesra hergiet, omdat ze niet native speaker Engels Wiertse, zal ik
0: maar
1: zeggen.
0: Ja, maar door te kiezen voor het Wiertse, voor de dialectrock, werd zowel dat aantal podia waar ze eens optreden een stuk linder wordt, hè?
1: Ja, vroeg ik me af.
0: Oh,
1: wat,
0: okay.
1: Ik denk inderdaad dat dat best wel een rol speelt, maar weet je wat het is? De keuze om in het Wiertse te zingen is voor mij echt gewoon dat het heel dicht bij mezelf ligt. En dat door de loop van de jaren dat ik erachter gekomen ben dat op via die week ik me toch eigenlijk het duidelijkste kan uitdrukken.
0: Mm-hmm.
1: En wat betreft succes, ik heb heel lang in Engelstalige bands gezeten. En dat heeft me wel wat succes gebracht, maar... Ja, dat is eigenlijk ook niet direct, wie mocht dat zeggen, hoe ik nou op zoek ben. Wat ik wel lastig vind, is dat het verschil niet zo groot is met wat ik in het verleden gedaan heb. Ik maak melodische rockmuziek met mijn band.
0: Mm-hmm.
1: En nu werden we steeds in het hokje Limburgstalig gedoet. En dat betekent dat ik af en toe ook wel eens tussen bepaalde Limburgstalige artiesten... gedraaid weer.
0: Ja.
1: Hoe ik eigenlijk muzikaal eigenlijk helemaal niks mij vandoor heb.
0: Ja, eerst het vel bekend voor TMRI en dan mennen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dat is een heel rare combinatie.
0: Ja,
1: waar
0: ja.
1: Je allebei goed, maar voor een compleet andere doelgroep.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En dat vind ik wel eens lastig. Ik zou wel liever hebben dat ik in een melodisch rockprogramma, zal ik maar zeggen, gewoon tussen andere melodische rockbands geprogrammeerd werden. En dat oké, ik zing het dan in het Wiertz en hanger in het Engels.
0: Ja, zo is het. Jos Menne, waar is het? Zometeen treedt het trouwens op Funkpop in Horst. Allereerst de nieuwste single van zijn album. Een liedje het Roep naar Erkenning.

0: Tom Jones met It's Not Unusual. En daarvoor Jos Mennen, die zo meteen optreedt op Funpop. Ook aanwezig op Funpop. L1 Radio live vanaf de festival. Wij veel fun met en Gerwies Mergen bij de postbus. En anders wist de volgende week bij een aflevering van Welke Muke.
1: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen...

0: de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl. Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
1: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
6: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
7: Ik wek mijn eigen stroom op. Maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
8: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
9: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
10: Met onder andere Walter Trout, Devin Elman Project, Cuban Heels.
9: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
10: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
11: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Is L1 met het nieuws van 11 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te

0: heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
4: Houd misdaad uit je buurt.
3: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
6: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
5: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
7: Van je boodschappen tot lekker happen bij Albert Heijn XL, Bakker Bart, Pufkes en Burger King.
8: Retailpark Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
11: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: love of my life.
1: Live vanaf Funpop.
0: Live vanaf het Funpop-terrein zijn we tot 5 uur bezig. En Horst is het vrolijkste festival van Limburg. Al begon vanmorgen al om 10 uur. En op dit moment wordt er nog flink ingesmeerd. Ik zijn nu met de zonnebrand aan de haal. Er zijn partytentjes over het hele terrein opgezet om nog een klein beetje te kunnen schuilen tegen die zon. En er is vooral ook een groot podium, hoe net al de eerste artiest is begoos. En hoe vandaag Jos Menne, eens even kijken, Emma Heesters, The Originals, Walter Kroes, Rolf Sanchez stond. Dus het wordt een groot feest. Vandaag hier in Horst en morgen, want Funpop is aan de 25e editie begoos, het jubileum. Lucas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, ik zeg goedemorgen, maar het voelt eigenlijk al als middag hier, Jan.
0: Ja, we
2: ik
0: zijn
2: heb al zoveel
0: alle
2: gesprek hier gevoerd met iedereen. Ja. Het voelt echt een ontzettend leuke en drukke uitzending. Kan
0: ja, het is nu al gezellig druk op het festivalterrein. En het leukste is dat er nu ook al flink gedanst wordt. Er worden foto's gemaakt, filmpjes. De luchtballon van L1, die kan al bijna de lucht in.
2: Ja, hij is eindelijk
0: opgeblazen. Daar zijn heel veel mensen bij elkaar. En jij gaat zo meteen het festivalterrein op, Lucas.
2: Nou ja, ik word hier al aan mijn hand getrokken. Zoals van, hey, kom eens naar dat rad toe hier. Want er staan hier heel veel mensen voor het podium van L1. En daar staat een heel mooi soort van rad van Fortuin bij, waar je dan mooie prijsjes van L1 mee kunt winnen. Sleutelhangers, kaartjes enzovoort. En daar staan al zoveel mensen in de rij, Rian. Ik kan het niet eens tellen.
0: Nou, ga jij snel richting het terrein. Want dan kun je ook praten met de mensen waar het om gaat. De bezoekers van het Funpop Festival vandaag. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En die hebben er nu al heel veel zin in. Dus we gaan snel beginnen. Dan hoor ik jou zo meteen, Lucas, vanaf het festivalterrein.
2: Ja.

0: Ballet. En Only When You Leave, live vanaf het festivalterrein van Funpop. Het openluchtfestival voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook voor hun familie, vrienden en bekenden. Voor iedereen die de doelgroep een warm hart toedraagt. De hele dag zijn we hier te horen. Ik, Rian, op dit moment vanuit de studio. Die staat op het Funpop-terrein. En Lucas, vanaf het festivalterrein. Lucas, wie heb je bij je?
1: Ja, ik sta hier met Erik en Joey. Joey, hoe is het?
2: Ja, goed hoor.
1: Ja, dat is mooi om te horen. En ik sta hier ook met Erik. Erik, jij hebt een VVV-petje op, toch?
3: Ja, echt een trouwe fan van VVV, ja.
1: Ja, normaal gesproken doen we geen interviews met VVV-fans. Maar voor deze keer maken we een uitzondering, goed?
3: Oké, prima.
1: We staan hier voor het rad van L1. Want ik sta niet heel ver van de studio af. Maar we staan op het festivalterrein dus waar L1 een rad heeft gezet. En waar je hele mooie prijsjes kunt winnen. Kun je eens oplezen, Joey, wat er allemaal voor een prijzen vallen te winnen hier? Sleutelhanger.
2: Sleutelhanger. En
1: Zonnebril. Die is ook al nodig vandaag natuurlijk, want het is heel warm.
2: En vraagteken.
1: Ja, en een vraagteken. Ja, als we daarop gaan landen, dan moeten we toch maar even gaan uitvogelen wat we dan gaan doen, Erik. Want dan, wat zullen we dan beslissen als hij daarop valt?
3: Oh, een vraagteken. Ik hoop dat we dan gratis entreekaarten van VVV live wedstrijd mogen kijken.
1: Nou, dat gaan we zien. We gaan zien waar het op gaat landen. Joey, jij gaat hem als eerste draaien en geef hem een goede rats. Hè. Komt-ie.
2: 3, 2, 1...
1: Een hele goede rat eraan gegeven. Ja, en dan duurt het natuurlijk even eer dat het rat gaat stoppen. Waar hoop je dat hij op je landt, Joey?
2: Ik weet niet. Nou, ja, we gaan het zelf zien.
1: Je hebt geen zonnebril op, dus misschien dat je wel een zonnebril nodig hebt.
2: Ik heb een zonnebril hier.
1: Oh, maar die heb je niet op?
2: Maar niet uit.
1: Nog niet, hè? Het is wel heel erg zonnig vandaag. Hij komt langzamerhand tot een stilte. Wow. En dan gaan we zien waar hij op gaat landen. Dames en heren, hier in de zaal ook een beetje meejuichen graag voor het rat. Hij gaat langs het vraagteken. Gaat op de sleutelhanger zonnebril. Ja, zonnebril. Nou, dan krijg je dus een zonnebril. Dat was precies wat we wilden, toch?
2: Ja.
1: En jij bent trouw luisteraar van L1. Daar ben je natuurlijk ook wel heel blij mee dan dat je een zonnebril van hun krijgt.
2: Ik luister elke dag 5 dagen op deze radio. Elke dag, zaterdag tot maandag tot zondag, elke dag.
1: Rian die daar staat, die is elke dag ook op de radio, is heel bekend. En even een foto mee maken.
2: Ik ben een hele grote fan van.
1: Hele grote fan, dan gaan we maar een handtekening halen van. Dan gaan we, Erik, gaan we dan even het rad laten draaien. Neem je zonnebril ook mee, ja, Joey, je moet hem wel nog geven natuurlijk. Erik, ook jij, het rad van Fortuin, het rad van alleen, daar komt hij. Draai maar. Kijk, dat is nog een betere dan Joey net. Jij hebt net wat meer power natuurlijk, maar dat is dat voetbal-DNA wat erin zit dan, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: Hoe vind je het hier vandaag?
3: Nou, hartstikke mooie zonnige dag.
1: Ja? Welke artiest kijk je het meest naar uit om zo meteen te beluisteren?
3: Nou, eigenlijk alle artiesten waar hier komen. Ook Limburg-Stalin muziek.
1: Limburg-Stalin muziek, daar kunnen we misschien nog wel wat mee doen. Hij gaat vallen op de... Ook op de zonnebril, Erik.
3: Ik weet zeker dat Gabriel ook een keer hier geweest zijn.
1: Ja, we kunnen misschien nog wel een plaatje draaien van je voor Hes. Maar kijk eens, hij is gevallen op de zonnebril. Dus ook jij, een hele mooie zonnebril. Erik, hartelijk dank dat je meedeed en heel veel plezier nog vandaag.
3: Nog iets zeggen, ik werk bij een mooi gemak, een Venlo. Dan kan je vlaaien, koekjes en gebak.
1: En dat serveer jij allemaal?
3: Nee, daarvoor heb je mensen die nou live horen. Kan je fly, koekjes en appeltaarten bestellen. 06 11 90 96 96.
1: Helemaal goed. Nou, als je dus de lekkerste fly wil hebben. En dan doen we nog een plaatje van Roe Hessen voor je. Bestel maar dan. Of welke hebben we klaarstaan, Rian?
0: Ja,
1: ik weet niet welke we klaar
0: fly,
1: hebben.
0: Dat wil je rennen. Dankjewel, Erik, voor die tip. Nou, Lucas, ik hoor je sportradio-ervaringen meteen voorbij komen. De wedstrijd is hier duidelijk van start. Speciaal voor Erik, maar natuurlijk voor gans Limburg. En pleitje van Roe Hessen. Ja, zeker.

0: Atomic Kitten en Hole Again, BL1.
1: Funpop.
0: De ganse dag tot 5 uur zijn we live vanaf het festivalterrein in Horst. En dat terrein ziet er uit zoals zich een festival. Vuurstels, groen gras, een groot podium. Het is lekker weer. De zon is niet te fel, maar het is wel warm. Dus er wordt goed uitgerust. Alleen, neven dat festivalterrein, dat ze zich vuurstels, moesten zich er ook nog bij bedenken dat er overal partytenten staan. Overal steul, alles is toegankelijk gemaakt. Voor jekere bezoeker en voor familie en vrienden. En er zijn ook bijzondere dingen om de fun toe te voegen. Zo zin ik, nou, vlak voor mijn studio op het terrein, een snoezelruimte. Daar wil ik straks wel even gewoon kijken. Ik zie ook een groot reuzenrad staan. En een carousel staat op dat terrein. Het enige wat ik niet zie, dat is mijn collega Lucas. Lucas, jij loopt ergens rond. Maar ja, waar ben je?
2: Ja, ik sta pal naast het reuzenrad. En over die partytents gesproken, daar zit ik nu te midden in. Namelijk, ik zit hier met Lida, Niek en Marco. En Rian, jij hebt mij de taak meegegeven om iemand te vinden die al de hele 25 jaar dat dit festival er is, iemand te vinden die ook al alle 25 keer is geweest. En dat is Lida. Lida, hallo, hoe is het?
3: Goed, prima.
2: Ja, jij bent...
3: gezellig hier.
2: Ja, gezellig hier. Jij bent alle 25 keer al geweest.
3: Ja.
2: En hoe heb je het festival zien groeien door die jaren heen?
3: Ja, met gezellige liedjes.
2: Gezellige liedjes, ja, daar zijn er genoeg van hier. Maar jij komt volgens mij niet uit Limburg, of wel?
3: Nee.
2: Waar kom je vandaan?
3: Prinsenstichting.
2: En dat is in de buurt van Zaandam?
3: Zaandam, ja.
2: Kijk, dat is toch wel een behoorlijk eind dan om af te leggen hier richting dat festival.
3: Ja.
2: Maar dat is het altijd waard?
3: Ja.
2: Nee, dat is het ook zeker. En alle 25 keer dus al hier geweest. Dus ja, Rian, als je nog nieuwe opdrachten hebt voor deze uitzending, dan laat maar weten.
0: Ja, ik heb hier
2: ook zeker, ik heb hier ook Niek zitten. Niek, jij stond net al voor de studio. Maar wij zijn nu even naast het reuzenrad gaan zitten in zo'n partytent. Het is al gezellig hier, hè?
4: Ja, zeker.
2: Welke artiest kijk je het meest naar uit om vandaag te beluisteren?
4: Iedereen.
2: Iedereen, ja, dat is een goede inderdaad. Er komen best wel veel bekende artiesten inderdaad. Hè? Ben jij al vaker hier geweest?
4: Ik kom hier al jaren.
2: Al jaren, hoe vaak?
4: 25 jaar.
2: Ook de hele 25 jaar al? Kijk, nou, ja, zo zie je maar weer. We doen een hele dubbel al van die 25 jaar artiesten. En dan heb ik hier ook nog Marco zitten. Marco, jij bent, hoe vaak ben jij hier al geweest?
5: Al jaren, Vimpel, al jaren nu.
2: Ja? En jij komt ook het hele weekend al hier?
5: Ja.
2: Waar kijk jij het meest naar uit hier op het festival?
5: Weet niet. Van alles.
2: Van alles inderdaad. Nou, ik hoorde dus net van Rian dat er een snoezelruimte is en een reuzenrad. Durf je misschien in dat reuzenrad?
5: Nee.
2: Nee?
5: Ik krijg er ook plek van.
2: Heb je ook? Ja, dat heb ik eigenlijk ook. Maar toch wil ik eigenlijk wel proberen om naar dat reuzenrad te gaan.
5: Ja.
2: Dus dat moeten we maar proberen. Er staat wel een hele lange rij. Dus ik ga eens proberen dat reuzenrad in te komen, Rian. Ik ga even proberen de lijn proberen te jumpen, zeg maar. En dan laat ik zo wel even horen of dat gaat lukken. Dus dan spreek ik je zo weer.
0: Ik ben benieuwd of je dat inderdaad volhoudt tot bovenin. Zowel vanwege de lijn als vanwege de hoogtevrees. Dat wist ik niet, maar dapper dat je het aangaat. Bezoekers dus van het eerste uur op deze jubileumeditie van Funpop in Horst. En ook bezoekers die er voor de eerste keer zijn. Er wordt in ieder geval een beetje rustig aangedaan vanwege de hitte. Maar vooral flink genoten. En af en toe komen mensen ook hier richting de studio met een verzoekje. Of met vooral een leuke zwaai of een leuke boodschap. En een verzoekje kreeg ik net nog van Joey. Die wilde graag Samuel wel te horen. En echte liefde is te koop.

0: Gym Class Heroes en Adam Levine. En Stereo Hearts, BL1 live vanaf het Funpopterrein. En ik stond veilig in een studio op dat terrein. Ik stond in de schaduw, ik heb hier gaan drinken. Nou, enorme luxe wil ik het noemen. Lucas, jij hebt hoogtevrees en wat ben jij van plan?
1: Nou ja, jij staat hier in die studio heel veilig. Maar ik zit in het reuzenrad met gevaar voor eigen leven hier. Met wie zit ik in het reuzenrad?
2: Met Anouk uit Gemert, Brabant. Ligt bij Beekendonk, Lisa die kant uit.
1: Dat is een heel mooi dorp inderdaad. En jij ik heb je weten te overtuigen om hier het reuzenrad in te komen. We hebben eigenlijk alle twee hoogtevrees. Maar het valt wel mee toch? We zitten nu helemaal aan top.
2: Nee, niet naar beneden kijken.
1: Niet naar beneden kijken inderdaad. Dat ga ik ook zeker niet.
2: Als je lager komt.
1: Inderdaad. Hoe vind je het uitzicht hierboven?
2: Leuk. En ik kom voor speciale artiesten. Dan weet je dat meteen. Emma Heesters, Rolle Sanchez.
1: Daar kom je voor.
2: Ja.
1: Nou, volgens mij hebben we daar nog wat platen van klaarstaan in deze uitzending. Dus dat komt helemaal goed. Er zijn heel veel dingen te doen hier vandaag op het festival. Hè. Wat ga je allemaal doen?
2: Weet ik weer. Silent Disco, daar is iets met koptelefoon. Moet je dan opbellen en rondlopen. Even kijken. Knutselhoekje. Ja, ik moet er allemaal nog ontdekken. Allemaal waar alles is.
1: Ja. Als we het reuzenrad overleven natuurlijk. Hè? Want dat kan natuurlijk zijn dat we hier niet levend uitkomen. Maar die Silent Disco die ligt hier beneden. En dat is dus inderdaad dat je een koptelefoon op moet. En in de tussentijd gaat het reuzenrad bewegen. En het is maar heel erg gammel ding. Maar we zitten helemaal aan de top. En in de tussentijd zijn ze beneden ook nog mensen aan het uitladen. Je zei dat je niet meer naar beneden zou kijken. Maar volgens mij ben je dat toch wel een beetje aan het doen. Hè?
2: Proberen.
1: Ja, zo overwin je toch nog eens angsten. Dat is wel heel erg dapper.
2: Ik heb autisme als je daar mag weten. Ja. Wil weten. Dat heeft ook met angsten te maken overwinnen. Angst overwinnen. Hoe zeg je dat? Onzekerheid. Van je onzekerheid afkomen.
1: En daar zijn we nu heel goed mee. Ben jij heel goed mee bezig natuurlijk.
2: Weet je wat autisme is?
1: Nou, het is...
2: Dat is met hokjes. Ik moet constant in hokjes denken.
1: Ja. En is dat... maar je kunt wel gewoon heel veel leuke dingen doen nog ook, toch? Zo'n weekend zoals dit, dat is toch wel heel erg mooi.
2: Ik heb ook speciale reizen, die zijn ook al geboekt. Volgens mij van dolfijnreizen. Ik ga naar zee, naar de Haan.
1: Oké.
2: Met zorg dan erbij, een hele week, wat heel leuk is. Ik kan daar zwemmen. Even kijken, wat ga je dan nog meer doen? Terrasje.
1: Op vakantie.
2: Een zeevakantie heb ik gekozen, de Haan.
1: Een zeevakantie, nou dat is ook wel lekker. Maar dat is dus allemaal als we hier levend uitkomen. Dus laten we hopen dat gebeurt. Rian, ik spreek je als wij levend het reuzenrad uitkomen of niet. We gaan het zien.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, Lucas, want ik zie het reuzenrad vanuit de studio. En dat staat stil.
1: Ja, dat staat doodstil inderdaad. Ja. Dus ik kijk niet achter mij. Dus,
0: ik kom zo bij je terug.
1: Yo.

0: En live bij L1 vanaf het Funpopterrein in Horst. En fun is het voor... Nou, ik zou zeggen... En live bij L1 vanaf het Funpopterrein in Horst. En fun is het voor... Nou, ik zou zeggen bijna iedereen op het terrein. Want mijn collega Lucas die heeft hoogtevrees. En die dacht, dat ga ik even trotseren. En ik ga in het reuzenrad. Ja. Maar ik zie het reuzenrad nog altijd stilstaan, Lucas. Ja,
1: en niet voor overkeeper dat ding hier. Hè? Want anders kukelen we zo naar voren. Ja, we zitten nog steeds vast in het reuzenrad. Het uitstap- en instapproces. Dat wordt heel zorgvuldig gedaan hier door die mensen.
0: Dat
1: en dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Maar daardoor duurt zo'n reuzenradritje wat langer. Maar ik zit hier dus nog steeds naast mijn partner in crime hier. En nu hoor ik net dat jij... ook basketbal speelt.
2: Ja, G-team. Dat wil zeggen speciaal team voor mensen met beperking. Ja, ze komen allemaal uit Laarbeek,

0: kun je hem of jou daar weten. Lieshout.
1: En welke positie speel je?
0: Linksback, ja, rechtsback.
1: Oh, dat is wel belangrijk, hè?
0: Zoiets, ja.
1: Dan moet je over de flanken.
0: Center,
1: moet je dan,
0: center ook.
1: Je kan eigenlijk alles, dus wil je zeggen.
0: Ja. Nou, ik ben snel om te scoren en vrij te lopen, is heel belangrijk. Iedere dinsdagavond.
1: Iedere dinsdagavond, nou, dat is dus ook nog eens mooi. En dan in het weekend naar Funpop toe. En wij zitten hier nog steeds te genieten wel van het prachtige uitzicht. Dat moet ik dan wel weer zeggen, want het is echt supergezellig allemaal. Als je toch kijkt wat die mensen allemaal die tentjes opzetten. Ze zitten eigenlijk ook allemaal in kringetjes. Dat vind ik ook wel leuk. Dus als je naar die tentjes kijkt, dan zitten ze in een cirkel, soms met een tafeltje in het midden, soms met een picknick binnen. En dat gaat dan allemaal door hier de hele dag. En dan morgen ook nog eens. Dus het is gewoon een heel leuk dagje uit voor die mensen hier. Ja. En dat is toch wel geweldig om te zien.
2: Kan ik jullie troosten met Emma Heesters en Rolf Sanchez?
1: Kunnen we je troosten met Emma Heesters en Rolf Sanchez qua plaat? Voor deze hel van een ride.
0: Wanneer is dat?
1: Nu.
0: Doe maar.
2: Ja! Want...

0: Al 1 live vanaf Funpop. En de vroeg zich wellicht af, wie is het met Lucas Lejeune voor het eerst voor L1 naar een festivalterrein? En hij waagde zojuist zijn leven in het reuzenrad op het terrein hier in Horst. Flinke hoogtevrees. En dat reuzenrad, boy, maar naar beneden, Lucas.
1: Ja,
0: je nu, leeft nog.
1: Nu eindelijk wel, inderdaad. Ja.
0: Nou, en ik zag vanuit... Applaus voor jou.
1: Ja, dankjewel.
0: Je hebt het getrosseerd.
1: En vanuit dat reuzenrad zag ik hier 3 man voetballen. En ik denk, daar ga ik eens op afstappen. Dus hoezo geen sportradio meer op L1. Dat is er wel gewoon weer, want ik sta hier naast Anne-Jan en Arjan. Arjan, jullie hebben het voetbalveld hier van het festival, hè?
2: Goedemorgen. Ja, zeker hebben we een voetbalveldje gemaakt. Met meerdere clubs zijn we vertegenwoordigd. Anne-Jan, voor wie ben jij?
3: Ik ben van PSV.
1: Ja, dan weet ik niet of je een uitzending kunnen hebben.
4: Ik ben voor Ajax.
1: Voor Ajax, nog erger.
3: Ja.
1: Ja, wat moeten we daar? Geen Limburgse clubs, hè?
3: Nee, geen Limburgse clubs.
1: Maar jullie komen niet uit Limburg?
2: Wij komen niet uit Limburg, nee.
1: Waar komen jullie vandaan?
2: David, waar kom jij vandaan?
5: Ik woon in Nuenen.
2: Ik kom uit Drenthe, Coevorden.
1: Waar kom jij vandaan?
6: Ik kom uit Nuenen.
4: Ik kom...
1: Niet uit Amsterdam dus, want jij hebt wel een Ajax-petje op.
4: Amsterdam en Almere nu.
1: Aha, kijk, dat is ook al een eind. Dan komen jullie toch allemaal van ver. En Anne-Jan, welke benen voetbal jij allemaal?
6: Nou, links en rechts.
1: Links en rechts, dus je bent gewoon heel veelzijdig dan?
6: Ja, zeker, ja.
1: Dan kunnen we je misschien nog wel ergens gebruiken dan. Wat gaan jullie allemaal doen vandaag, behalve voetballen nog?
6: Nou, we gaan uiteraard muziek luisteren. En ik heb artiesten waar ik naartoe ga. Dat is Emma Heesters en Glennis Grace.
1: Oké.
6: En ik heb nog een vriend die komt uit Texel. En die zit ook daar ergens op het veld. Die ga ik even opzoeken.
1: Dus dat twee zijn je favoriete artiesten? Glennis Grace en Emma Heesters.
6: Ja, die twee.
1: Ja, in het kader van voetbal moet je met Glennis Grace geen ruzie krijgen natuurlijk. Hè? Maar dat komt wel goed.
6: Nee, dat komt wel goed.
1: Wat ga je nog meer doen buiten het muziek luisteren?
6: Nou, er zijn nog meer andere activiteiten. Dus ik ga daar eens kijken wat er allemaal is. Bewegingscentrum of de Silent Disco. Dat vind ik ook heel erg leuk.
1: Ben je al in het reuzenrad geweest?
6: Nee.
1: Ja, want ik vroeg je net om erin te gaan voordat we erin gingen. Maar jij zei nee, daar ben ik toch een beetje te bang voor.
6: Ja, ik ben er een beetje bang voor, ja. Klopt.
1: Ik snap het wel en ik raad het je ook niet aan. Want ik heb het net gedaan, maar het is wel heel hoog. Maar het is ook alweer heel leuk, want dan zie je wel het uitzicht.
6: Ja, dat weer wel.
1: Je moet er wat voor over hebben. Dus misschien raad ik het je toch wel aan.
6: Oké, misschien doe ik het.
1: Nou, misschien krijgen we nog het reuzenrad in, Rian. In elk geval, ik ga je nog even door met voetballen, want daar vermaak ik me wel mee. Dus ja, bedankt.
0: Genoeg te doen. Je hoort het al. We blijven tot 5 uur op het Funpopterrein hier in Horst.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
10: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in 1 voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.

0: Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitaepro.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Probeer Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl.
2: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
3: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Dan moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
12: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Vitae Pro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D.

0: Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: Duke and So In Love With You, BL1.
1: L1.
2: Vanaf Funpop.
0: De ganse dag zijn we op het festivalterrein in Horst op Funpop. Het openluchtfestival voor u met een verstandelijke beperking. Maar ook voor familie, vrienden, bekenden. Nou, eigenlijk voor iedereen. En dat is toch op dat festivalterrein. Want Jekker en pak zich samen om onder een partytentje te gaan zitten. Klein beetje schuilen tegen de zon, want het breekt af en toe durg en dan is het bloedje heet. Maar er wordt goot gesmeerd, er wordt gedanst op de muziek. Er worden veel foto's, selfies gemaakt. En er zijn heel veel belevenissen ook op het festivalterrein. Want ik kijk dus over een heel zonnig groen gras. Maar Lucas, jij bent op het terrein op een toch wel iets andere plek.
3: Ja, inderdaad. Ik sta helemaal aan de andere kant van het terrein. En daar zie ik het bord Beweegarena voor me. Maar voornamelijk doet me dat denken aan de wintersport waar ik altijd heen ga. Want ik zie hier een bord van een skigebied, Skiweld. Ik zie foto's van een heel winters landschap. Dus het lijkt er eigenlijk alsof ik hier de Alpen instap. Maar Lou, wat is dit precies hier?
4: Nou, je bent hier bij de Beweegarena. En wij organiseren eigenlijk jaar... Een thema rondom bewegen. En dit jaar is dat winterspelen geweest. Dus je kunt hier komen skiën. Curling kun je hier doen. Zelfs met sneeuwballen gooien. En ook letterlijk de hoogte in. Door op een springkussen te klimmen van... hoe hoog is het? 10 meter?
3: 50 meter zoiets.
4: Zit erbij
3: in de buurt.
4: In Limburg, in de bergen, hier in Horst aan de Maas. Dus,
3: ja, precies. En we hebben ook een skigondel hier zelfs. Tim, zullen we die kant op gaan?
5: Ja.
3: We gaan die kant op. We gaan eens even de skilift instappen. Want daar zien we dus dat hier ook gewoon een skilift staat. Ja, ik heb eigenlijk het gevoel alsof ik in Oostenrijk ben. En dan heb ik ook nog eens het gevoel alsof het gewoon veel kouder wordt opeens als ik hier ben. Twee vrijwilligers hier voor me, Lilian en Karin. Is het een beetje druk hier in de skilift? Veel mensen die de bergen in gaan?
6: Ja, zeker. Ja, ze gaan allemaal de bergen in. Allemaal de kou opzoeken.
3: Ja, dat is ook wel niet zo gek met dit weer natuurlijk.
7: Ik word zeggen, met dit weer niet verkeerd om nou even lekker sneeuw te happen.
3: En de mensen hier krijgen zelfs een medaille als ze het hele parcours hebben afgelegd. Jullie hebben er een om. Tim, jij hebt een medaille om.
8: Ja.
3: En dat is toch wel leuk. Waarom, wat moet je allemaal afleggen om die medaille te krijgen?
7: Nou ja, hier staat dus een heel parcours met heel veel activiteiten. De sneeuwhut, alles een après-ski thema. En zodra ze dat hele parcours af hebben gelegd, dan krijgen ze een medaille.
3: En misschien ook een flesje water, want is wel heel erg belangrijk om nog te blijven drinken natuurlijk met het warme weer. Hè?
6: We sturen ze door naar de waterpunten, ja zeker. Dat is goed nodig om te blijven hydrateren.
3: Absoluut, nou dat gaan we dan ook zeker doen. Ja, ik vind het wel lekker cool hier, Rian, dus ik voel me wel thuis hier in de wintersport. Ik ga elk jaar ook op wintersport. En ik zie hier mensen swingen alsof ze op de piste staan. En curlen, dus inderdaad, dat zijn van die rollen dingen eronder. Een springkussen, een soort glijbaan. Het is erg gezellig hier. En lange na niet alles wat er te vinden is op het festival hier.
0: Blijf lekker nog even daar afkoelen, Lucas. Dan gaan we hier verder met Douwe Bob en I Believe. Kom ik zo bij je terug. Ben ik benieuwd of ik je kan zien daar in het topje van de bergen. Ja.

0: Douwe Bob en I Believe bij L1 live vanaf het festivalterrein van Funpop in Horst, waar Lucas dat terrein aan het ontdekken is. Lucas, waar ben je?
1: Ja, ik sta nu een stop verder van de skipiste en dat is de brandweer. Fun met brandweer is het hier. Ik sta hier tegenover brandweerman Mark. Mark, hoeveel brandweerwagens staan hier?
2: We zijn er met 2 brandweerwagens. We zijn nu voor het derde jaar al hier op Funpop. En dat is gewoon heel leuk. We zijn met de jeugdbrandweer hier. En de jeugdbrandweer die bezorgt dan dat de mensen wat kunnen spuiten hier met water. En dat de gasten in de brandweerauto mogen komen zitten.
1: Wat voor reacties krijg je dan allemaal?
2: Ja, hele leuke reacties. Mensen lachen en we boksen. En ja, dat zijn gewoon hele leuke reacties. Allemaal blije mensen hier.
1: Mag je ook op de toeter duwen of niet?
2: Nee, dat mag niet meer. Dit jaar is vanwege dat er vorige klachten waren uit de buurt, maar mag dat niet meer.
1: Dus vorig jaar kwamen er klachten, zoveel werd er getoeterd.
2: Ja.
1: Nou goed, dan gaan we nu maar eens kijken in zo'n brandweerwagen. Patrick, Ilana, die heb ik hier naast me staan. Patrick, zullen we de brandweerwagen instappen?
3: Ja, is goed. Maar ik heb een mededeling van mijn ouders.
1: Ja, we gaan er gewoon in. Dan gaan we eens kijken wat er nou te zien valt. Om heel eerlijk te zijn, Ilana, ik ben nog nooit in een brandweerwagen geweest. Jij wel?
4: Één keer, maar lang geleden.
1: Lang geleden. Hopelijk was er niks ergens aan de hand toen natuurlijk. Ja, het is eigenlijk alleen maar een goed teken natuurlijk als je niet in een brandweerwagen bent geweest. Maar hier zitten we er dus in. En ja, kijk eens. Je zit hier dus midden in achter de bestuurder. Je hebt een soort riemen die je om kunt doen en daar dan heel vast mee kunt zitten. Maar ik denk als dit ding heel hard gaat, dat je dan wel goed moet vasthouden, hè Patrick?
3: Ja, zeker. Absoluut.
1: Ja, en we zijn hier vandaag natuurlijk op Funpop. Vind je dit nou de leukste activiteit van alles? Of heb je nog veel meer andere dingen gedaan?
3: Ik ben vorig jaar ook geweest. Het was echt een geweldig feest. En vandaag is mijn ouders 31 jaar getrouwd.
1: Ja, en dat is toch ook wel een mooi jubileum dan, om dat toch allemaal hier te vieren dan, of niet?
3: Zeker.
1: Ilana, we zitten hier dus in de brandweerwagen. Wat zien we allemaal om ons? We zien portofoons, we zien oordopjes, handschoenen. Ja, want je moet natuurlijk wel heel erg beschermd zijn als brandweerman om zo'n brandweer te vechten. Zou jij dat doen, dat beroep brandweer?
4: Geen idee, misschien wel een keer meemaken hoe het is.
1: Ja, niet als je zelf natuurlijk brand hebt. Dat is niet zo leuk.
4: Klopt.
1: Als andere mensen het hebben, dan is het leuker om naar te kijken natuurlijk. Hè? Nee, dat snap ik inderdaad helemaal. Maar zo zit je toch maar goed vast. Hé, ja, jij wil er ook bij komen kijken. Kom maar gewoon erin. Ja, dat trekt allemaal. Wat is jouw naam?
5: Joep.
1: Joep, en jij hebt wel echt een heel brandweerpak aan, of niet?
5: Ja.
1: Jij zit bij de jeugdbrandweer?
5: Ja.
1: Hoe is dat?
5: Ja, leuk.
1: Wat doe je dan allemaal?
5: Spuiten. Aan koppelen.
1: En als er dan een brand is ergens in de buurt, dan worden jullie daarop afgestuurd?
5: Nee, dat doet alleen de grote brandweer.
1: Lijkt het je wel leuk om in de toekomst brandweerman te worden?
5: Ja.
1: En hoe ga je dat aanpakken?
5: Bij de jeugdbrandweer blijven.
1: Bij de jeugdbrandweer blijven, inderdaad. Want dat is dus een soort opleidingstraject daarvoor of zo. Wat is dat dan precies? Wat doen jullie allemaal?
5: Je hebt dan gewoon een voorsprong en daarna moet je gewoon hetzelfde 2 jaar. En dan is hetzelfde.
1: Maar je bent toch al redelijk jong dan, hè? Kun je wel redelijk jong bij dan?
5: Ja.
1: Hoe oud ben je?
5: 13.
1: 13. En dan vanaf hoe oud kun je dan echt brandweerman worden?
5: 18.
1: Moet je wel een hele sterke kerel voor zijn, maar zo te zien ben je ook een hele sterke kerel. Je hebt een portofoon om. Wat heb je aan? Een overal of zo?
5: Ja, zo van brandweerpak.
1: En daar ben je mee brandveilig als er wat gebeurt?
5: Ja.
1: Dus hier door jou, onder jouw toezicht oog, is het hele terrein helemaal brandveilig?
5: Niet alleen onder mijn toezicht, maar ook onder andere brandweerjeugdleden.
1: En hoeveel zijn dat in totaal? Er wordt even iemand anders aangekeken, die weet het ook niet. Ja, dan moet je gewoon een schatting doen, een stuk of 20, 30.
5: Volgens mij 8.
1: 8, oké. Okay. Nou, dat is toch ook al genoeg, of niet? Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier hier in de brandweerwagen. En we mogen helaas niet op de toeter duwen. Maar dat, misschien moeten we dat dan maar gewoon even visualiseren. Kun jij een beste toeter nadoen van een brandweerwagen?
5: Hij wel.
1: Doe eens na.
5: Een brandweertoeter nadoen.
1: Ja. Nou, ze zijn toch een beetje verlegen. Nou, doe je best eens.
5: Dankjewel.
1: Nee, doe je best eens om een toeter na te doen. Zeker weten?
5: Zeker weten.
1: Nou, vooruit. Dan wens ik je wel heel veel plezier nog om bij de brandweer, de jeugdbrandweer te gaan. Patrick en Ilana, ja, heel veel plezier vandaag nog, hè? Ja,
3: dank u wel. Ik wil groetjes aan mijn ouders geweest in mijn trouwdag. En veel plezier in Spanje. Groetjes, Patrick.
1: Kijk. En jij, Ilana, wil je nog wat zeggen?
4: Ja, ook de groetjes naar mijn ouders.
1: Bij deze. Rian, nou, terug
0: die
1: naar
0: zijn doorgegeven. Nou, Lucas, vind ik wel nog even dat je een toeter na moet doen.
1: Ja, jullie zetten me voor het blok, hè? Kom op.
0: We zijn dus de ganse dag live vanaf het festivalterrein in Horst. Dus ik ben gaat later dan dat ze gewend is. Maar natuurlijk is er ook vandaag gewoon een Limburgs kwartierke. Met onder andere muziek van Blackbird, Oudcastle, met muziek van Ton Engels. En we beginnen met Chief Bellstar en 045.
6: Ik ben de politie. Jingen beweegt. Jingen we hebben shows.

0: Nonnega.
1: Zo, Daron.
2: Limburgs Kateerke.
1: Het Limburgs Kateerke, live vanaf het festivalterrein Funpop in Horst. Hoe ik met de studio op het terrein stond en ik ben niet alleen. Hallo.
3: Goedemiddag.
1: Wie ben jij?
3: Ik ben Zeb. Ik ben een, zoals ik het zelf noem, een artiest.
1: Ja.
3: Ik sta op Spotify onder de naam Zeb Smits.
1: Mm-hmm.
3: En ik ga een liedje zingen.
1: Hoe lang maak je al muziek, Zeb?
3: 2 jaar.
1: 2 jaar nu, oké. Okay. En alles zelf?
3: Van bepaalde liedjes maak ik de beats en alles zelf, ja.
1: Wat cool zeg.
3: Ja, ik zit op een dagbesteding. Beat Heaven heet dat.
1: Oh ja, en daar kun je dus ook muziek maken.
3: Ja.
1: En liedjes schrijven, de teksten, schrijf je die ook zelf?
3: Ik doe de laatste tijd vooral freestylen.
1: Oh, wat cool. En dat durf je hier ook een stukje te doen?
3: Ja.
1: Ja, dat vind ik wel gek.
3: Je leeft maar 1 keer, hè?
1: Zo is het. Nou, Zeb, de microfoon is van jou.
3: Ik heb zin in de zomer met jou. Ik laat je niet in de kou. Zomer met jou. Ik laat je niet in de kou. Oh, oh, yeah. Kou, yeah. Kou, yeah. Kou, yeah.
1: Wow, groot applaus. Wat een top. Nummers heb en wat fantastisch dat je dat hier op dat warme Funpop-terrein kunt brengen, want dit is toch het perfecte liedje voor deze hitte vandaag, voor in de zon.
3: Ja.
1: Nou, heel erg fijn dat je dat wilde doen. We gaan je allemaal opzoeken op Spotify. En kom je nog specifiek naar een artiest luisteren ook vandaag?
3: Ja, ik kom eigenlijk voor iedereen een beetje.
1: Iedereen. Het is allemaal gewoon leuk om te zien.
3: Ja.
1: En misschien doe je nog een beetje inspiratie op voor een volgend liedje.
3: Ja.
1: Ja, heel goed. Nou, heel tof dat je dat even wilde zingen voor ons. Dankjewel.
3: Ja, dank je.
1: We gaan het opzoeken. Geniet ervan vandaag,
3: jo,
1: hè.
3: Dank je, werk ze.

0: Owl City en Carly Rae Jepsen met Good Time.
1: Funpop.
0: Tot 4 uur zijn we live vanaf het festivalterrein in Horst. Funpop Festival voor iedereen met een verstandelijke beperking. Maar ook voor hun familie, voor hun vriend, voor bekenden. Voor iedereen die die doelgroep een warm hart toedraagt. En dat betekent ook dat dit festivalterrein bomvol is. Met Lu, ik zie vrijwilligers heen en weer lopen. Af en toe tussendoor een broodje eten. Ik zie vrijwilligers Lu ook insmeren. Want af en toe is er een wolkje voor de zon, maar dat is dan ook wel heel even lekker. De andere periode is het gewoon warm en wat voor een beetje op elkaar letten. Maar gelukkig stonden er heel veel partytentjes op het terrein. Hoe stoelen onderstaan, hoe jullie lekker even bij elkaar zitten bieten komen van de hitte. En is er een groot podium met artiesten die de ganse dag optreden. Dus er is nog genoeg mee te maken hier de ganse dag in Horst. Mijn collega Lucas, de ganse tijd over het terrein. Lucas, het is jouw eerste keer op Funpop. Ja. Wat is je ervaring tot nu toe?
2: Ja, ik vind het echt fantastisch. Voornamelijk hier naar buiten gaan en dan... Als journalist zijn, dan moet je soms wel mensen overhalen om voor de microfoon te komen. Hier vechten ze om voor de microfoon te staan. En ja, dus het is zo leuk voor die mensen dat ze gewoon een leuk dagje uit hebben hier en een heel weekend van hebben. Maar je ziet het ook echt aan de glimlach op het gezicht. Ze hebben echt de beste tijd van hun leven hier.
0: Ja, dus één groot vrolijk feest. Zowel voor de lui met een beperking als ook voor de lui die met zijn. Dus heel erg fijn dat ze hier samen naartoe kunnen gaan en er samen van kunnen genieten. Zometeen gaan we nog eens kijken op dat festivalterrein. Eerst 2 van de artiesten die vandaag op het podium staan.

0: 1. Terwijl Lucas bij de carousel op het festivalterrein van Funpop staat. Hi Lucas.
1: Hallo, hallo. Ja, ik sta hier tussen de carousel, het reuzenrad en de schminkbalie in. En ik heb misschien iemand die zichzelf wil laten schminken. Dat is Tim. Tim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Heb je een beetje naar je zin op Funpop?
2: Zeker weten.
1: Wat heb je al allemaal gedaan?
2: Ik heb lekker bij Mara Julia voor het podium gesprongen. En ik heb nog heel wat leuke dingetjes gedaan. Zoals ik ga straks schminken en bij de carousel kijken.
1: Ja, daar staan we hier. Dus dan is de grote vraag natuurlijk, als wat ga jij je laten schminken?
2: Ja, dat weet ik nog niet. Ik zie het nog wel.
1: Geen inspiratie, een favoriet dier?
2: Stokstaartje.
1: Stokstaartje, oké. Okay. Ja, dat is wel een heel specifiek dier om te schminken. Ik weet niet of ze dat kunnen. Maar ze kunnen wel volgens mij een tijger en een leeuw en een dolfijn. Want ik zie hier allemaal mensen geschminkt rondlopen. Die dus allemaal als een soort dieren geschminkt zijn. Doen ze wel erg goed, hè?
2: Zeker weten.
1: En ik begrijp dat jij zelf nou ook radio-dj bent.
2: Ja, dat klopt.
1: Waar?
2: Bij Radio Gemiva is het speciaal voor mensen met één beperking. En ik draai elke woensdag tussen 10 en 11 bij Radio Gemiva in Zoeterwoude. Elke keer een koffieshow en dan elke keer een top 10. Bijvoorbeeld het Funpop thema of Duits.
1: Dus je kunt eigenlijk gewoon de uitzending overnemen. Ik kan een microfoon aan jou geven en hoef ik niks meer te doen de rest van de dag.
2: Zeker weten.
1: Nou, dat is misschien nog wel een goed idee. Moeten we nog even over hebben. Nee, natuurlijk. Hartstikke leuk. Wat voor muziek draai je daar dan?
2: Bijvoorbeeld Willy Dans of Mara Julia of Emma Heesters.
1: Die staat vandaag hier op het podium, hè?
2: Ja, Emma Heesters, Kelis Grace.
1: Is dat de artiest waar je vandaag hier voor bent?
2: Nee, ik kom voor Billy Dans en Jeffrey Parmentier en heel veel andere.
1: Ik ga vooral doorpraten, ja, want dat is het dus. Als je hier met een microfoon midden in het podium, midden in het veld staat, dan heb je binnen de kortste keren 10 man om je heen staan. En deze mannen hier hebben een Bluetooth speaker om, zonnebrillen op.
3: En?
1: Maar Tim, en daar komt de Polonaise.
3: Ja, want dat is mijn eigen liedje. En die heb ik dus helemaal zelf geschreven in 2024.
1: Uh-huh.
3: En het lijkt mij heel erg gaaf om die gedraaid te hebben hier op L1 Limburg.
1: Nou, je hebt hem volgens mij op Spotify klaarstaan, of niet?
3: Ja, hem...
1: Laat eens een stukje horen. Moet je er snel erbij pakken. Maar in de tussentijd, ik vind dan eigenlijk wel, als jij een t-shirt op hebt, daar komt de Polonaise. Ja, jongens, dan kunnen we toch maar één ding doen, of niet?
3: Ja,
1: de Polonaise inzetten. Tim, jij voorop, kom. Hup, tup, achter eraan. In de Polonaise. Tim, je moet allemaal even maar vragen of mensen meekomen, hè?
2: Kom allemaal gezellig in de Polonaise.
3: Polonaise, we bouwen een sectie nu met elkaar. We zijn er allemaal. Daar komt de Polonaise.
1: Ja, je bent een natural. Dat ben jij, dat hoor ik.
3: Ja.
1: Er zijn veel muzikanten hier, hè?
3: Mag ik hem hier live zingen?
1: Ja, we kunnen wel weer. We hebben zo straks ook al een stukje live in de uitzending gehad. Rian, mag hij zo meteen ook even een stukje komen zingen?
0: Nou, nu meezingen.
1: Nu meezingen.
0: Nu is
3: dat
0: het
3: ik hem live meezing.
1: Zing maar mee.
3: Weer uit de kroeg, daar komt hij, kom op. Daar komt de Polonaise. We bouwen een leuk feestje.

0: Ja, ik hoor het al. Dit is de nieuwste carnavalshit.
1: Ja, dit is de nieuwe carnavalshit. Ja, tuurlijk. Ga zo door.
0: Nou, ga zo door. Hartelijk bedankt. Wat is je naam?
2: Rohan Weber.
0: Rohan Weber. Kunnen we dat allemaal online vinden?
2: En ik hoop ooit een keer in de Ziggo Dome bij Muziekfeest van het jaar te komen.
0: Dat is een nieuw voornemen voor volgend jaar. Gaan we regelen. He?
2: Dankjewel.
0: Goed bezig, dankjewel. Dankjewel, heren. Rian, terug naar jou.
3: Dankjewel, Lucas. Nu nog live vanuit Horst, maar ooit, en laten we zeggen heel binnenkort, live vanuit de Ziggo Dome. Er wordt muziek gemaakt hier op het festivalterrein, op het podium, maar zeker ook durft de bezoekers zelf. En dan hebben is er heel veel te beleven. Niet alleen rondom muziek, maar ook gesnoezelen, beweegactiviteiten. Voor iedereen is er wat wils. En verblieven tot 5 uur hier in Horst. Dus blijf lekker bij L1 Radio.
4: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: kozijnen. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
13: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
14: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
13: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet duidelijk.

0: waren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ineens zag je het.
7: Oh.
6: Je grote teen wijst steeds verder naar binnen toe. De drukkende pijn aan de zijkant van je voet wordt daarom steeds erger.
8: Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
9: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
14: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
15: Hoe kom ik hier weg?
14: Vragen die over je toekomst gaan.
16: Hoe word ik beter in mijn vak?
14: Of één die je wakker houdt.
17: Hoe begin ik weer met werken?
14: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.

0: Sunrise en Simply Red hier bij L1. Het is ontzettend gezellig hier op 30 mei. En ja, het is echt de leukste dag wel van mijn zomer tot dusver. En dat is het niet alleen van mij, want we staan hier op Funpop. En dat is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar ook voor hun familie, vrienden en bekenden. En iedereen die er eigenlijk die doelgroep een warm hart toe draagt. Nou, en ik kan je zeggen, dat zijn er behoorlijk veel. Het festivalplein staat hier echt bom en bomvol. En wat dan nog het leuke is, je moet ze echt gewoon van je afslaan hier om bij die microfoon te komen.
1: Hè? Ja, dat klopt.
2: Vanaf Funpop.
0: Ja, ik heb hier bij de microfoon staan Bastiaan en Joey. Bastiaan, hoe is het met je?
1: Heel goed, ja. Het gaat heel goed.
0: Ja, jij wilde hier bij de radiostudio komen kijken. Dus ja, dat geven we dan natuurlijk graag een tour van. Maar jij bent groot fan van de radio.
1: Ja, niet alleen ik, maar ook mijn oma.
0: Je oma?
1: Mijn opa.
0: Nou, mijn oma is ook een heel groot fan van de radio. Dus die zitten nu alle twee achter de radio te luisteren.
1: Oh,
0: naar kleinzoons, hè? Zo gaat dat gewoon allemaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Wil je iets zeggen tegen je oma?
1: Ja, als je kijkt, dan lijkt me heel leuk om mij aan te moedigen en geniet van de L1-show.
0: Ja, en wat ga je allemaal doen hier vandaag op Funpop?
1: Vooral wat gamehall en vooral van muziek luisteren, hè? Natuurlijk.
0: Ja, een gamehall, dat is goed dat je dat zegt trouwens, want ja, er is dus zoveel. En ik heb nog lang niet alles gehad als ik hier op pad ga. Er is nog een snoezelruimte, er is dus ook nog een gamehall die erachter ook nog zit met volgens mij iets van race simulators of zo.
1: Ja,
0: wat staat daar?
1: Daar staat een Max Verstappen race simulator.
0: Oh, is Max Verstappen er ook, of niet?
1: Nou, dat was wel ook een leuk geweest, maar dat was niet...
0: Nee. Ja, die moet natuurlijk nog rijden.
1: Ja,
0: maar dat is ook nog wel leuk om heen te gaan. Dus daar gaan we misschien zo meteen dan nog eens heen. Joey, als jij even de microfoon erbij pakken, want jij hebt nog iemand naast je staan. Dat is namelijk de Bastiaan. Ja, die koptelefoon is niet per se nodig, hoor. We horen je wel.
3: Ja.
0: En jij staat hier eigenlijk ook al de hele dag bij de radio. Want jij bent dus ook heel groot fan van de radio.
3: Ik ben een hele groot fan. Ik kijk elke dag 5 dagen. Elke dag radio op deze radio luister ik altijd.
0: Ja, dan hoor je altijd Rian en dan moet je nu met mij praten. Dat wil
3: ik ben een hele grote fan. En ik ben vandaag in draaimolen geweest. Ik heb karaoke gedaan. Ik heb ook een liedje gezongen vandaag.
0: Oké. Okay. Nou, dus je hebt eigenlijk gewoon een heel druk planning.
3: Ja, en dan is het warm dag vandaag.
0: Ja, het is ontzettend warm.
3: Is er nu, ik weet niet wat voor weer is. En vandaag is er file gehad. A15 is de file vandaag.
0: Oh ja, we kunnen inderdaad ook nog de file mededelingen doen. We kunnen alles doen.
3: A15 is file.
0: Gaan we ook nog racen? Want dat is
3: ik ga vandaag ook racen. En ik ga vandaag een meisje op de foto vandaag.
0: Nou, er zijn
3: om 4 uur.
0: Genoeg dingen te doen hier op...
3: En dan, ik heb een leuke dag gehad. En ik kijk elke dag radio. En fijne dag en nog. En werk ze nog. En fijne avond en fijne middag nog.
0: Dankjewel, Joey. Heel leuk dat je erbij was.
3: Fijne dag nog.
0: Wij gaan nog luisteren naar wat muziek.
3: Ik heb een leuke mummetje.
0: Nou, ik heb een andere kleur. We kunnen wel even kijken.
3: Domme en leuke mummer van Emma Heesters, alsjeblieft.
0: Emma Heesters, ja, dan moet ik dan live opzoeken. Je zet me wel voor een blok, hè, Joey?
3: Ja.
0: Holiday. Hebben we die al gedraaid, Rian?
3: Ja.
0: Nee, die hebben we nog niet gedraaid. Nou, dan kunnen we die erin zetten.
3: Ik wil ooit laten worden. Als ik hier ooit laat wonen, kan ik ook hier werken.
0: Nou, neem je cv hier aan en dan kunnen we die in overweging nemen. Hier is in elk geval Holiday van als die instart. Oh ja, dus
3: nou.

0: Ja, je hoort het goed. Een kerstplaat en dat midden in de zomer. Maar onze Joey die net hier aan tafel aanschoof, die wilde zo graag een plaatje van Emma Heesters horen. Dus ik in die computer te intikken. Dit was dan de eerste die erop kwam. En verder niet over nagedacht dat dat een kerstplaat was. Goed dat jullie daarop attendeerden, Rian. Maar aan de andere kant...
1: deze temperatuur kunnen we het misschien goed gebruiken. Dus ja. Wat dat betreft is het alleen maar goed. En inderdaad, Emma Heesters straks op het podium. En er zijn veel mensen op Funpop die daarna uitkijken. Dus wat dat betreft, hoe meer Emma Heesters, hoe beter.
2: L1. Live vanaf Funpop.
0: Ja, we zijn live dus op Funpop tot 5 uur vandaag. En het is echt ontzettend gezellig. Rian, jij bent hier natuurlijk al vaker geweest ook.
1: Ik ben hier ook nog nooit geweest.
0: Oh, je bent er nog niet eerder geweest. Dan wil ik eigenlijk ook jouw eerste impressie weten.
1: Ik vind het heel gezellig. En het is vooral heel warm allemaal. Ja, natuurlijk vanwege die temperatuur. Maar ook omdat het zo fijn is dat dit georganiseerd wordt voor mensen met een verstandelijke beperking. En daar dus op alle fronten rekening mee is gehouden. Muziek is niet te hard. Alles is rolstoel toegankelijk. En er zijn speciale ruimtes om even te snoezelen. De partytent om even bij te komen. Dus ja, het is een festivalterrein. Op en top, zoals je dat verwacht. Maar met net dat beetje extra om het fijn te maken voor iedereen. En niet alleen voor die mensen met een beperking, maar ook voor de vrienden en de familie. Dit is een plek waar je met z'n allen naartoe kunt. En een dag die voor iedereen leuk is.
0: Ja, zeker.
1: En dat straalt er aan alle kanten vanaf. Dat is echt heel fijn om die ontspanning te zien op dat terrein.
0: Ja, absoluut. Wij hebben hier ook al een best wel een ideale plek hier op het festivalterrein. Maar we staan eigenlijk schuin tegenover het hoofdpodium. En we zien hier voor ons al de tentjes van alle mensen. Nu rent er zelfs de mascotte van Funpop rond. Diegene die al inzet, die zal het heel erg warm hebben, denk ik. Maar ik heb hem wel hier vaak rond zien rennen. Ook wel een leuke baan, de mascotte zijn natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat wil ik wel altijd nog een keer doen. Zal ik even richting de mascotte gaan? Ik weet niet of die met me mag praten.
0: Ja, dat is meestal lastig met mascottes inderdaad.
1: Laat ik even richting de mascotte gaan en daarna ben ik heel benieuwd naar de snoezelruimte.
0: Ja, inderdaad. Nou, dan sturen we jou die kant op en dan horen we zometeen Rian vanuit het festival. Wij gaan nog even door naar muziek. My Destiny van Lionel Richie bij L1.

0: Ja, lekker plaatje, lekker zomersplaatje. Lionel Richie met My Destiny. En ja, we gaan maar eens schakelen naar Rian. Want die heeft het al de hele middag over de snoezelruimte die ze graag eens wil bekijken. En volgens mij is ze daarna op weg. Rian?
1: Ja, ik kon niet wachten, Lucas. Maar ik ben toch even afgeleid. Want ik zie het hoofdpodium van Funpop. En er gaan op dit moment alle handjes de lucht in. Zullen we een klein beetje meeluisteren?
0: Tuurlijk. Ja, daar lijkt het dat de sfeer er zeker goed in zit wat dat betreft. En ja, jij staat tussen de vrijwilligershal en de snoezelruimte in, volgens mij, hè?
1: Ik wil graag dat ik daar even naar binnen ga, dat snap ik wel. Want het is bloedheet in de zon en het is zo lekker om dan even naar binnen te gaan. Ik moet denk ik wel een beetje zachtjes praten. Had ik heel zachtjes even... Mag ik heel even naar binnen in de snoezelruimte, kan dat?
0: Ja, ik heb wel een handig uitzicht op de snoezelruimte.
1: Oh,
0: zie
1: je
0: nu naar binnen stappen?
1: Ik kom hier nooit meer uit, denk ik. Ik stap een tent in die helemaal donker is. Maar waar dan wel allemaal lampjes staan. Hier staat een lavalamp van vroeger. Ken je die nog? UFO-lampen zie ik in alle kleuren. Allerlei verschillende lichtjes. Maar er zijn ook knuffels om lekker even mee te knuffelen. En er liggen ook een paar mensen te slapen. Dus ik moet een beetje zachtjes praten. Want hier staan bedden om heel even bij te komen van het festivalgeweld. Het is natuurlijk hartstikke gezellig buiten. Maar het kan ook best wel druk zijn. En wat heerlijk om dan hier binnen in de schaduw heel even bij te tanken. Ik zet me even naast een hele grote koala. Als ik ga zitten is die koala groter dan ik. Oh, en als ik dan achterover leun, dan is het net alsof ik heel even niet op een festivalterrein, maar in een soort droomwereld ben beland. Hoi, mag ik jou iets vragen? Ja, hoe heet je?
2: Ik heet Jalinia.
1: Dat is wel een hele mooie naam. En hier kom je heel even schuilen voor de zon.
2: Ja.
1: Ja, dat is wel lekker. Wat heb je al gedaan vandaag?
2: Al gesminkt, glittertattoo en een draaimolen.
1: Oh, in de draaimolen ben je ook al geweest. En durf je ook in het reuzenrad?
2: Ja, daar ben ik ook al een keer geweest. Oh,
1: nou, dat is heel goed. Dan heb je al een hele drukke dag gehad. Wat fijn om dan even te kunnen ontspannen hier. Ja. Heb je nog een favoriete artiest of liedje dat je vandaag graag wil horen?
2: Ik weet het niet.
1: Het is gewoon fijn om vandaag op het festival te zijn. Ja. En wie heb je allemaal bij je?
2: Mijn begeleiding, die heet Milou. En nog een begeleiding, die heet Merel. Mijn broertje, mijn broer, mijn zus en mijn zusje.
1: Wat gezellig dat jullie met z'n allen kunnen gaan vandaag.
2: Ja.
1: Wat vond je tot nu toe het leukste aan de dag?
2: Ik denk de reuzenrad.
1: Het reuzenrad, ja, dat is ook wel heel bijzonder om daar vandaag in te kunnen. Mag ik heel even nog hier erbij? Ik heb het, als het goed is, is dit Milou.
3: Ja, dat ben
1: ja,
3: ik.
1: Ja. Milou, je bent mee als begeleiding. Hoe is de dag voor jullie?
3: Hartstikke gezellig. Ik moet zeggen, ik ben er net een uurtje, maar jullie zijn er al wat langer, toch? Ja. En ze hebben het heel erg naar hun zin. Dus wij ook.
1: Ja. Ja. Wat fijn dat jullie dit samen kunnen meemaken vandaag.
3: Ja, vinden wij ook. Met dank aan Kidsbase. Dus dat is
1: super.
3: Heel fijn. Ja.
1: En qua organisatie is alles goed geregeld?
3: Ja, hartstikke goed geregeld. Het zijn leuke activiteiten te doen. We hebben er een aantal lekker los over het terrein rennen. Iedereen doet zijn eigen dingetje. Dus super geregeld. Ja.
1: Nou, jullie zijn in de snoezelruimte. Dus ik laat jullie lekker nog even snoezelen. Je hebt ook wat heerlijks vast. Wie heb je vastgepakt?
2: Dat weet ik niet, maar wel een knuffel.
1: Een heerlijke knuffel. Ik laat jullie lekker even snoezelen. Geniet van Funpop vandaag. Heel veel plezier. En ik ga een beetje stil zijn, Lucas. Want dan kan iedereen hier lekker even bijtanken van het festival.
0: Ja, doe dat vooral. Ik zou zeggen, ga lekker op zo'n kussen zitten met de neus omhoog. En dan luisteren wij naar Roa Hess met de neus omhoog. Hier bij Funpop bij L1. En het wordt nog een hele gezellige middag tot 5 uur. Dus blijf vooral luisteren.

0: Let's hear it for the boy. Maar misschien nu eerder let's hear it for the girls. Want ik heb hier twee hele leuke dames aan de desk van L1 staan op Funpop. En daar gaan we eens even leuk mee in gesprek.
1: L1. Want ik heb hier vanaf Funpop.
0: Iris en Imke staan. Goedemiddag, dames.
2: Ja. Yeah.
0: Hoe is het met jullie?
2: Goed.
0: Ja, hebben jullie een beetje naar jullie zin tot nu toe?
2: Ja. Yeah.
0: En Iris, jij hebt een hele mooie gitaar vast. Heb je die zelf gemaakt?
2: Ja. Yeah.
0: Hoe heb je die gemaakt?
2: Van mijn pen.
0: Ja, want hij ziet er heel mooi uit. Hij heeft, het is een kartonnen gitaar een beetje met sterren erop. Een hele mooie CD erop. En het is een beetje rood gekleurd hè, dat hij eruit ziet. En die CD, ik denk dat ik misschien wel weet van welke band dat is. Want jij hebt een pet op. Van welke band heb jij een pet op, Iris?
2: Die van Kiss.
0: Een petje van Kiss, inderdaad. En Imke, jullie zijn vrienden?
3: Ja, zijn zus, toch?
4: Nee, vriendinnen.
0: Vriendinnen. En hoe hebben jullie het een beetje naar jullie zin hier vandaag? Wat hebben jullie allemaal gedaan tot nu toe? In het reuzenrad geweest, in de gamehall nee. geweest. Helemaal niks gedaan nog.
4: De tattoos.
0: De tattoos, oh ja, want je hebt een hele mooie tattoo op je arm van een paard.
4: Een paarden.
0: Waarom heb je een paard gekozen?
4: De achter tattoos, achter.
0: Ja, en een specifieke reden om een paard? Vindt paarden mooie beesten?
4: Is wel leuk.
0: Ja, kan je zelf ook paard rijden of niet?
4: Nog niet.
0: Nog niet. Misschien in de toekomst nog wel.
4: Later.
0: Maar jullie wilden graag een plaatje van Kiss horen. Nou ja, dat kunnen we natuurlijk regelen op de radio.
4: Ik ben fijn, Iris.
0: Welke plaat hebben we klaarstaan? I Was Made For Loving You. Vind je dat een mooie plaat?
4: Ja.
0: Yay. Nou, dan gaan we die eerst luisteren.
3: Dat is nu voor jullie allemaal I Was Made For Loving You.
0: Kun je hem aankondigen? Jan probeerde de tussentijd even te helpen met de aankondiging.
4: I Was Made For Loving You.
0: Ja! Kijk, wat een prachtige aankondiging. Nou, dan gaan we er naar luisteren.

0: Speciaal voor vriendinnen Imke en Iris met de mooiste gitaren van het funpopterrein. Kiss and I Was Made for Loving You. Het wordt echt gans gekleed in een petje, in een shirt en een gitaar van Kiss. Ze koos voor nee laten om dat heel even te laten huren. Want we zijn de hele middag nog op het festivalterrein in Horst. En Lucas had volgens mij wel hele bijzondere festivalgangers gevangen, Lucas.
1: Ja, hier, nou, ze liggen hier recht voor de studio op de zitzakken van L1. Ligt het een beetje, dames?
2: Heerlijk.
1: Ja, ligt het goed?
2: Ja hoor, nog een koud ijsje erbij is het helemaal perfect.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, de vlak voor de studio van L1 liggen hier twee geel en blauwe lichtzakken van L1. En daar liggen Tootje en Lotta op. Dames, jullie zijn als een clown gekleed. Wat is jullie outfit precies?
2: Wij zijn mimakkers. En mimakkers die komen op bezoek bij mensen met een beperking. Dus wij lopen hier lekker over dat terrein rond.
1: En hoe is dat om te doen?
2: Wat was je vraag?
1: Hoe is dat om te doen?
2: Oh, heel leuk. Heel leuk. Iedereen welkom heten bij de ingang. Kijken of ze ook alles bij zich hebben. Kastcontrole. Of er ook chips bij zit. En broodjes. En hele lekkere dingetjes. En zo.
3: En op de foto, hè?
1: Ja, op de foto. Nou, dat snap ik wel met die outfit die jullie aan hebben. Want het Tootje heeft een prachtig roze blouse aan met allerlei gekleurde stippeltjes op. Lotta heeft een prachtige groene blouse aan met een soort hals eroverheen. En mooie bloemen onderaan ook nog eens aan die blouse. En uiteraard alle twee een rode puntmuts, of een rode neus. En wat mooie decoratie op de hoofd, de bloemen en zo. Heeft het veel werk gekost om dat 's ochtends allemaal klaar te maken?
2: Nee, dat is bijna een standaard outfit. Elke week doe ik dat in een thuis. Dus standaard.
1: Met alle liefde?
2: Met heel veel liefde, want anders doe je zoiets niet.
1: Wat is nou een heel mooi moment wat jullie als deze functie hebben meegemaakt, gedaan? Wat is nou iets wat je echt altijd is bijgebleven?
2: Het mooiste moment is toch wel als de mensen binnenkomen en heerlijk lekker ontspannen zijn. En die mooie momenten, die één-op-één momentjes, even... Hey, hallo, ik zie je. Je bent er. Leuk dat je er bent. En dan flirt ook de stilste flirt helemaal op.
1: Ja, de hele stemming. Jullie zijn eigenlijk gewoon de stemmingmakers.
2: En het maakt niet uit. Vorig jaar was het regen en je ziet gewoon iedereen lachen. Ik bedoel, deze mensen hebben gewoon echt zoveel plezier om hierin te gaan. Die zijn echt besmet met het funpopvirus.
1: Het funpopvirus, daar zijn wij bij L1 inmiddels ook besmet mee, denk ik, Rian. Dus goed, dames, geniet nog van de zon, zou ik zeggen. Jullie liggen er mooi bij, zo.
2: Ja, goed, dankjewel, Lucas. Krijgen we nog een ijsje?
1: Nou ja, je mag wel in het rad draaien van L1. Ik weet niet of je dat al gedaan hebt.
2: Oeh, dan gaan we dat doen.
1: Daar staan ze op, hoor, daar gaan ze.
4: Dit is L1.

0: Gouden Ladada BL1 live vanaf het festivalterrein van Fun Pop. Nou, Fun Parade zou ik het bino noemen, want we hebben een studio op dat terrein. Hoe durf ik uitkijk op iedereen Devil B Camp. En dat zijn echt de vrolijkste creaties die ik ooit heb gezien op een festivalterrein. Alle kleuren weer bij elkaar verzameld. Ik zie een mevrouw met een hele grote rode pijl op het hoofd. Dat ze zeker weet dat ze weer teruggevangen weers. Of dat Lu dicht kunnen vingen. Dat is een heel goed idee. Hier is immers het juichen gehad net een prijs gewonnen. Dus dit is echt een topdag voor iedereen op het festivalterrein. Natuurlijk omdat ze hier van muziek kunnen genieten. Omdat ze hier van elkaar kunnen genieten. Maar ook omdat er nog heel veel meer te doen is. Lucas, jij bent bij een van de activiteiten op het festivalterrein.
1: Ja, ik denk dat ik wel bij het favoriete activiteit in elk geval van mijn festivalterrein ben. En dat is, ik sta hier in de gamehal. En ik zie hier twee race simulators. Ik zie hier een Mario Kart 2 banen. En ik zie hier zelfs iemand die met een VR-bril opstaat. Met andere woorden, heel veel gamefanaten hier ook op Funpop. Onder andere mijn naamgenoot Lucas. Lucas, mooie naam, hè?
2: Ja, zeker.
1: De beste naam die er is.
2: Ja.
1: Hoe vind je het hier vandaag, Lucas?
2: Leuk, zeker leuk.
1: Wat heb je al allemaal gedaan?
2: Allemaal artiesten gezien.
1: Artiesten gezien? Welke artiesten heb je gezien?
2: Heel veel bekende zomerse muziek heb ik gehoord. En ik ben benieuwd wat voor artiesten ik nu vaker ga zien.
1: Ja, maar voor die tijd hebben we hier ook nog de gamehal waar we dus in staan. Jij staat in de rij om dus een rondje te gaan rijden op Zandvoort. Dat onder de naam Max Verstappen. En als ik even achter jou kijk, dan staat hier een bord met lap times. Dat betekent rondetijden. En dan zie ik dat San vandaag de snelste ronde heeft gereden met 1 minuut 14. En dat nog wel op Zandvoort, dames en heren. En er worden nu een paar coureurs gewisseld, waardoor het dus de kans bestaat dat er zometeen een Formule 1 race van start gaat hier. Hier staan nog twee jonge mannen. Gaan jullie 1:14 verslaan? Dat is natuurlijk de grote vraag.
3: Nou, ik ga het zeker. Ik ga mijn uiterste best doen.
1: Je uiterste best doen? Doe je het vaker?
3: Ja, ik ga het zeker ook uiterste best doen. Ik ga elke dag af en toe wel eens trainen thuis met Formule 1.
1: Dus jij hebt ook zo'n simulator thuis?
3: Niet echt, maar ik ga wel op de PlayStation. Maar ik ga soms van mijn vrienden gaan we naar de Race Square in Utrecht.
1: Oh, Race Square in Utrecht. Ja, dat is ook wel een goede plek. En ik zie hier, de ronde is van start. Er zit een hele jonge jongen achter het stuur. Een hele jonge Max Verstappen. En hij maakt nu de bocht in de eerste bocht. Wat is jouw naam?
4: Joe Hensley.
1: Joe Hensley zit nu achter het stuur onder de naam van Max Verstappen. En spint in de eerste bocht. Oh jee, gele vlag. En het hele veld past hem voorbij. En nu staat hij allerlaatste. Maar hij probeert wel de auto weer goed te krijgen. Hij weet zelfs hoe dat schakelen werkt. Dat is toch ook wel heel knap met die stuurflippers die je hebt. En hij is weer recht en gaat weer op de baan. Je hebt wel een hele inhaalronde te maken. Dat voor drie races. Hier hoor je de auto van Max Verstappen scheuren. En hij ontwijkt net de bocht. Ja, en het gaat toch nog niet helemaal goed. Dus ik weet niet of hij 1:14 haalt. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er heel veel Max Verstappen fans hier staan. Ik zie hier ook al een jonge man met een Max Verstappen paddle. Ben jij een groot Max fan?
5: Ja, zeker.
1: Ga jij, heb jij hier al gereden of sta je in de rij?
5: Ik heb 2 keer gereden.
1: En wat was je tijd?
5: 1:24.9 en 1:22.8.
1: Nou, dat is toch best wel netjes, hè? Dus de tweede ronde was dan beter. Dan heb je al kunnen oefenen.
5: Ja.
1: Zandvoort is wel een moeilijk circuit, hè?
5: Ik heb zelf Formule 1 thuis. En ik heb een keer Monaco 1:15.18.
1: Wauw, dat is heel erg snel, inderdaad. En jij bent heel lang. Je bent eigenlijk te lang voor een Formule 1-coureur. Wat is jouw naam?
6: Sven.
1: Sven, en jij gaat ook proberen een tijdje neer te zetten. Welke tijd ga jij voor?
6: 1:13.
1: Ja, want daarmee zou je dan de snelste ronde van de race hebben. Maar hier wordt dus echt volop tegen elkaar gereced. Iedereen mag 3 rondjes rijden op Zandvoort. En ja, je ziet het ook daar, hè, zoals we gewend zijn. De prachtige plaatjes in Zandvoort. De oranje publiek wat daar iedereen toejuicht. En het auto op de baan houden hier en daar is misschien wat lastig. Maar plezier hebben ze wel, Rian.

En dansen live vanaf de studio op het Funpop Festivalterrein. We gaan ons hier nog eens even flink insmeren, veel water drinken en vooral genieten van het plezier op het terrein. Zometeen is hier het nieuws en dan zijn we straks natuurlijk vanuit Horst.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach.

0: Er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.

0: Taylor Swift en Opalight. Een hele goede middag. L1.
1: Vanaf Funpop.
0: Tot en met 5 uur zijn we live vanaf het festivalterrein in Horst. Sowieso een leuk dagje uit. Maar misschien ook wel de dag dat je leven kan veranderen. Lucas, ben je een levensveranderende beslissing aan het maken op dit moment?
2: Ja, nou ik niet. Maar ik word hier getuige van een levensveranderende beslissing. Want ik sta hier naast een hele mooie oude Amerikaanse camper. Die hoe oud is? 56 jaar?
3: 56 jaar, ja.
2: Ja, de tattoo specialist hier. Er is ook een tattoo shop hier op Funpop. En dat wordt allemaal gerund dus uit een hele prachtige oude Amerikaanse caravan die grijs en goud gekleurd is. Het lijkt wel alsof die van Elvis is geweest. Zo ziet het ding eruit. Maar daar worden dus tattoos gezet. En ik heb hier tattoo specialist Kai. Maar Michael is degene die de tattoo gaat laten zetten. Wat gaat er worden, Michael?
4: Het gaat het teken van Superman worden.
2: Het teken van Superman. Ja. En waarom dat?
4: Omdat ik een superman moet zijn voor als begeleider hier.
2: Ja, want jij bent reisbegeleider, zie ik op je kaartje hier. Wat houdt dat precies in?
4: Dat betekent dat wij met 6 mensen met een beperking hier op het festival feest vieren de hele dag.
2: Ja, en dat is toch wel erg leuk, neem ik aan.
4: Ja, superleuk om te zien.
2: Maar dan is nu toch een moment van de waarheid hier. Ik zou zeggen, ontbloot de arm maar. En dat is, we zitten gelukkig in de schaduw, dus dat scheelt. En dan wordt hij nu even schoongemaakt, die arm. Want we willen natuurlijk wel ervoor zorgen. Met alcohol krijg ik door. Want we willen er natuurlijk wel voor zorgen dat hij goed blijft zitten. Ja, kun je er een beetje mee doorheen nemen, Kai, wat je allemaal aan het doen bent?
3: Ja, eerst maak ik de huid vetvrij met die 70% alcohol. En dan spuit ik wat kleefspray achter op het schabloon.
2: Dat gaat er nu op.
3: Dat gaat nu op de arm geplakt worden, kortstondig.
2: En dan komt de spuitbus erbij.
3: Dan pak ik mijn airbrush met de speciale airbrush ink voor op de huid. En dan gaat hij.
2: Al spijt er van Michael of nog niet?
4: Nee hoor, helemaal niet.
2: Hij is ingekleurd.
4: Het kriebelt een beetje.
3: Hij is koud.
4: Een beetje koud, maar dat is wel lekker met het warme weer. Ja.
2: En daar is hij af volgens mij.
3: Nee, nog niet helemaal. Nu komt de finishing touch.
2: En dan wordt een kwastje erbij gepakt.
3: Met babypoeder.
2: Doen we er even overheen.
4: Gelukkig weer een beetje jong, hè?
3: Ja. Word je gepamperd.
4: Ja, precies.
2: En dit is overigens tattoo nummer 817. Dus zoveel designs hebben ze hier gewoon. Nou, en daar is hij dan.
3: Ja, dat is hem.
4: Ja, supermooi. Dus ik ga hem aan de groep laten zien.
2: Ja, ik zou zeggen heel veel plezier. En voor altijd nu een tattoo van Superman op de arm.
4: Ja, nou, dankjewel.
2: Geniet ervan.

0: Ilse de Lange en So Incredible vanaf een zonnig festivalterrein in Horst. Vandaag is Funpop, het openluchtfestival voor iedereen met een verstandelijke beperking. Maar zeker ook voor familie, voor vrienden, voor begeleiding. En die is ook volop mee. Lucas, je bent bij een van de begeleiders.
1: Ja, klopt inderdaad. Over Incredible gesproken, over geweldige mensen gesproken. Ik heb net dus Michael live een levensbeslissing zien maken. En zijn we daarna nog in een heel interessant gesprek terechtgekomen over hoe het nu eigenlijk is om hier begeleider te zijn, Michael. Laten we beginnen met, als je hier rondloopt, wat denk je dan?
2: Ja, als je hier rondloopt, dan zie je eigenlijk alleen maar blije mensen. En als begeleider begeleid ik samen met nog een medebegeleidster een groep van 6 mensen. Vanuit een reisorganisatie, Tendensvakanties. En we hebben hier op het festival ook een tent staan. En die mensen die neem je gewoon de hele dag mee over het festivalterrein om allerlei leuke dingen te doen eigenlijk. Ja.
1: Wij staan hier nu ook in de grote tent van Funpop, waar op vrijdagavond de disco is geweest, maar waar op dit moment het schminken in volle gang is. Dus mensen worden hier mooi geschminkt als hun favoriete dier. Michael, ik kan me toch ook voorstellen dat ook toch wel heel veel energie en geduld vergt als begeleider. En dat is alleen maar mooi natuurlijk. En hoe pak jij dat precies aan als reisbegeleider van deze doelgroep?
2: Uiteraard kost het best wel wat energie. Je bent toch een week op pad. Je staat bijna altijd aan, zeg ik dan altijd maar. Dus een beetje geduld hebben. En de mensen ook betrekken eigenlijk in alles wat je doet. Vandaag ook. Ze helpen mee met de tent opzetten. Dat vinden ze allemaal zo leuk. Daar krijg je ook weer energie van. En na afloop van de week ben ik wel moe, moet ik zeggen. Maar goed, dan kunnen we eventjes bijkomen voordat het gewone werk weer begint.
1: Wat is nu het mooiste van zo'n heel organisatie, zo'n heel evenement doen?
2: Het mooiste is eigenlijk als we straks weer terugkomen in het huisje. Alle verhalen die ze verteld hebben, alle selfies die ze hebben kunnen maken met de artiesten. Alle dingen die ze gedaan hebben. Ze zijn zo enthousiast met verhalen dat we ze vanavond echt op tijd weer naar bed moeten sturen.
1: Ja, en dat zijn eigenlijk herinneringen die ze dus altijd bijblijven.
2: Ja, we maken aan het eind van de vakantie, van het festival, maken we ook een verslag voor ze. En dan, die wordt dan nagestuurd naar ze, zodat ze altijd weer terug kunnen kijken naar de foto's en de verhalen kunnen lezen van wat ze dit weekend beleefd hebben.
1: Ja, ik zou zeggen, ga vooral zo door ermee. En natuurlijk, jullie zijn ook het kloppend hart van een prachtig evenement als hier. Michael, dank voor je inzet en nog heel veel plezier dit weekend.
2: Ja, graag gedaan en veel succes nog.
1: Dankjewel.

0: Don't put the blame on me.
1: Dragon Bowman.
0: Don't put your blame on me.
1: En Human bij L1, live vanaf Funpop. Met op dit moment Rolf Sanchez op het podium. Er wordt flink gedanst, ondanks de zon. De handjes gaan de lucht in en meezingen. Dat kan natuurlijk ook thuis. Rolf Sanchez.

0: Sanchez en Mas Mas Mas BL1 vanaf het Funpopterrein. Hoe metgezongen werd, niet alleen met Rolf Sanchez, maar ook met, ja, ik denk wel de klassiekers, Lucas.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, over klassiekers gesproken. Ik sta hier naast Cynthia, die zojuist in de karaoke tent welk nummer heeft gezongen?
2: Lang zullen ze leven.
1: Voor alle jarigen dit hele kalenderjaar.
2: Ja.
1: Waarom?
2: Omdat ik het gewoon leuk vind om iedereen te verrassen. Het is een verrassingslied.
1: En dus heb je Lang zal ze leven eigenlijk voor iedereen. Want iedereen is wel eens een beetje jarig.
2: Lang zullen ze leven.
1: Lang zullen ze leven, inderdaad. En hey, eigenlijk is iedereen wel vandaag jarig ook op Funpop natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. En morgen ook.
1: Ben je er morgen ook?
2: Nee, morgen niet.
1: Dus je moet eigenlijk alles vandaan doen.
2: Mijn familie.
1: Ja, want je hebt familie morgen?
2: Ja, morgen ga ik familie.
1: En ja, die zijn ook allemaal wel eens een keer jarig.
2: Ja, zeker weten.
1: En wat ga je nog allemaal doen vandaag?
2: Allemaal leuke dingen. En daar heb ik, heb eentje gewonnen.
1: Ja.
2: Bij de sportarena. En Sydney heeft ook een gewonnen bij de sportarena.
1: Tweelingboer Sydney staat ernaast. Hebben jullie een leuke dag?
3: We hebben zeker een leuke dag. Ja.
1: Ja, jullie hebben heel veel gedaan. Onder andere de karaoke tent. Dus ik bedank jullie voor het interview. Maar ik ga even de karaoke tent inlopen als jullie dat goed vinden. Want ik wil wel even luisteren hoe het daar eraan toe gaat.
2: Gefilmd?
1: Nou, dat ga ik nu doen. We gaan nu live de radio erop.
2: Wil je ons nu ook filmen, alsjeblieft?
1: Dat gaan we doen. Dus als je me volgt, dan gaan we de karaoke tent in. Dan gaan we eens even luisteren hoe dat hier eraan toe gaat. Want staat er iemand op het podium? Je hoort een heleboel muziek waarschijnlijk. En inderdaad, er wordt karaoke gedongen. We gaan er eens naartoe.

0: Ja, dat is Santa Maria, een mooie Duitse slager volgens mij, die hier karaoke wordt gezongen. En zo gaat het hier door, want die tent die staat bomvol hier. Ik denk dat hier zeker wel een stuk of 200 man in de zaal staan. En ja, er zijn dus echt van allerlei podia ook, dus niet alleen het hoofdpodium. Maar als je zelf ook nog even wil optreden, dan kun je dus karaoke gaan zingen. Dus ja, Rianne, ik weet niet of jij nog zin hebt om een karaoke plaat te komen zingen hier of zo.
1: Nou, dat wil ik jou net vragen. Je bent daar en je bent van de country. Welk liedje wordt het?
0: Ja, Cut Night Joe dan. Die is best makkelijk.
1: Ik denk dat dat heel goed gaat daar. Ja, heel veel plezier. Ik hoor je zo.
0: Yo. L1 Live.

0: langer het Funpop Festival duurt, hoe meer geschminkte gezichten er voorbij komen. Op het moment dat ik begin met praten, zie ik langskomen een gezicht met kis. Tenminste, één grote zwarte ster en volledig wit geschminkt verder. Dus ik denk een kisfan. Ik zie ook een panda voorbij wandelen. En eens even kijken, dat is een tijger, denk ik. Dus het festivalterrein was al vrolijk, maar wordt steeds bonter ook. Maar natuurlijk moet er ook af en toe even uitgerust worden. En vooral ook af en toe even genoten worden van de schaduw. Want het is hartstikke warm. Lucas, je bent heel even schuilen.
1: Ja, inderdaad. Ik ben even schuilen. Ik zit redelijk dicht bij het hoofdpodium, waar nu de Spaanse klanken door de speakers komen. Maar ik ben hier even uitgenodigd door Marcel, die in de tent zit. Marcel, heb jij een leuke dag tot nu toe?
2: Ik heb een leuke dag gehad.
1: Ja, we zitten hier een beetje te genieten van de muziek, hè?
2: Ja.
1: Spreek je een beetje Spaans of niet?
2: Mooi.
1: Lastig te verstaan soms al, de nummer. Maar het zijn wel hele zomerse klanken die er is. Wat vond je de leukste activiteit vandaag, Marcel?
2: Alles leuk.
1: Alles is leuk?
2: Ja, hier ook leuk.
1: Ja, er is ook alles is heel leuk. Ben je al in het Reuzenrad bijvoorbeeld geweest?
2: Ja.
1: Ja. Ja, want ik vind jou wel een hele grote persoon. En ja, dat Reuzenrad, ik ben ook wel redelijk lang. Dat is wel proppen dan, hè?
2: Ja.
1: Moet je wel veel voor voldoen om daarbij gedaan te krijgen. Ik zit hier tussen heel gezellig. Ik zit ook nog naast Brechtje. Brechtje, heb jij een beetje een leuke dag tot nu toe?
3: Ja hoor.
1: Wat heb je allemaal gedaan vandaag?
3: Gesnoezeld.
1: Gewat?
3: Gesnoezeld.
1: Gesjoeld?
3: Snoezeld.
1: Curlen kun je ook nog doen hier, bij de piste, bij de Oostenrijkse piste.
3: Ja. Yeah.
1: Maar het is duidelijk hier dat hier in de van de zon je af en toe eens een beetje een pauze moet nemen. Want ja, het is ontzettend warm hier op het terrein van Funpop. Want ja, het begint natuurlijk ook wel richting het midden van de dag te gaan. En ja, ik voel wel dat de temperatuur stijgt. Hoe zit dat daar bij jou, Rian?
0: Ja, lekker gesnoezeld had ze al. Dat begrijp ik wel. Want die snoezelruimte, die is donker en die is lekker cool.
1: Ja, die muziek hier, dat is
0: het. Nee, dat snap ik. Het is ook een druk festivalterrein. Dus goed om af en toe even je rust te pakken. Laten we dat ook doen met muziek uit Limburg van Mo Jones en Always the Same.

0: Mode. Enjoy the silence, BL1, live vanaf Funpop. Hoe de politie op dit moment langskomt. En ik dacht, moet ik me zorgen maken? Maar deze politie had knalroze outfits, hele dikke snorren, zonnebrillen. En volgens mij werd er vooral gekeken of er wel genoeg plezier werd gemaakt. Dus wat dat betreft is het maar goed dat ze er zijn. En hoeven ze zich geen zorgen te maken. Want het is heel gezellig voor mij. Ja, hoi. Ja, we staan er ook voor. Helpen een beetje met dat plezier. Maar wie zeker daarbij helpen, dat zijn alle vrijwilligers die vandaag mogelijk maken. Lucas, jij bent bij die vrijwilligers.
1: Ja, ik ben eens even de vrijwilligersstand binnen hier gelopen. Want daar zitten hier en daar wel eens wat vrijwilligers om even de zon uit te komen. Even de schaduw in te staan. Want ja, jullie zijn hele harde werkers. Ik zit hier tegenover John en Willemien. John, hoe is het vandaag hier?
2: Warm sowieso. En ja, gezellig druk. Het is echt gezellig druk.
1: En ik heb net vernomen dat jij de inrichting van de snoezeltent hebt gedaan.
2: Ik heb de inrichting van de snoezeltent dit jaar en al diverse jaren op me genomen. En het is weer gelukt. Ja.
1: Het is weer gelukt, want onze collega Rian die is daar net al even gaan kijken en die was er zeer over te spreken. Hoe pak je dat precies aan, John?
2: Nou, ik begin op het, in september, dan kijk ik al wat zijn de nieuwe nieuwigheden in het snoezelwerelden. Al heb ik ben elektricien van beroep, maar ik heb er verder niks mee van doen. En dan kijk ik of er nieuwigheden zijn en dan ga ik kijken wat kunnen we gebruiken in de snoezeltent om nog gezelliger te maken.
1: Ja, ik begreep dat de knuffels erg geliefd waren in de snoezeltent. En Willemien, jullie zitten hier gezellig aan een tafeltje in de vrijwilligerstent in de schaduw. Zojuist rond lunchtijd was het hier bom en bom vol. Nu is het wat rustiger, maar ik begrijp ook dat jullie op het festivalterrein een beetje in de gaten houden of mensen zich wel insmeren.
3: Ja, dat is waar. We worden hier trouwens wel goed verwend als vrijwilliger. En ja, we staan nu in de koffietent, in de grote tent. En ja, dat is altijd heel gezellig ook.
1: Ja, zeker weten. En ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat al die mensen, al de bezoekers van Funpop zich goed insmeren, toch? Dat gaven jullie aan van, daar sturen we ze op aan. Hoe doe je dat?
3: Ja, dat wordt toch wel door de mensen regelmatig gezegd van, zorg dat je goed insmeert. Want, ben niet verbrand.
1: Ja, want sommige mensen voelen dat meteen van, hey, ik sta in de zon en dat brandt. Maar sommige mensen die rondlopen hebben dat misschien wat lastiger om dat in de gaten te houden natuurlijk. En daar zijn vrijwilligers voor jullie voor. Natuurlijk ontzettend belangrijk voor om dat te doen. Hoe lang doe je dit al?
3: Ik ben hier al 27 jaar. Het eerste jaar in een groep begeleid. En de andere jaren als vrijwilliger van Funpop.
1: En John, hoe lang doe jij dit al?
2: Ik doe het rond de 20 jaar en ik ben in Arsen begonnen en toen ben ik mee verhuisd en ik doe elke keer de randvoorzieningen, de stroom en allemaal deed ik verzorgen.
1: Wat is nou het mooiste aan dit hele festival?
2: De glundering van de gezichten van de mensen die komen. Ja,
1: daar is er genoeg van, toch?
2: Dat is echt, voor Funpop is dat heel mooi.
1: Ja, ook voor jullie, hartelijk dank voor jullie inzet. En we gaan nog eens verder kijken op het festivalterrein. En ja, ik begrijp dus dat Rian, jij de politie aan de deur hebt staan. Hoe is de situatie daar?
0: Ja, die zijn ook altijd hier, maar op dit moment loopt het nog niet uit de hand. Er is nog geen escalatie. Er komen wel steeds meer agenten bij, maar die zijn wel ook allemaal gekleurd in, ik wil zeggen neonroze pakken en dikke snorren en zonnebrillen. Dus ik kom maar gauw deze kant op, Lucas. Ja, dan kun je misschien even de situatie controleren. Ja, precies.

0: op het Fun Pop Festival met de meest kleurrijke figuren van heel Limburg. Lucas staat op dit moment bij, ja, ik zou zeggen, de Fun Pop Politie. Maar ja, misschien heet ze wel anders, Lucas.
1: Nou, ik word nog niet, nog net niet in de handboeien geslagen hier. Want ik sta tegenover Sjefke, Snurke en Wout, die ontzettend populair zijn. Want dat zijn de drie politiemannen van het Fun Pop Festival hier. En zijn volledig in het roze gekleed. Hun hele politiepak is in het roze. Snurke, ik spreek jou even aan. Ja, jullie houden ook in het zeil hier.
2: Ja, wij zorgen vooral dat mensen hier vrolijk blijven, vrolijk zijn en aardig zijn tegen elkaar. Dat is de Fun Pop Politie ten voeten uit. Dat gaan wij doen, dat gaan we proberen ook te verspreiden. Dat is eigenlijk ons doel van vandaag.
1: Jullie hebben nog geen mensen hoeven op te pakken, Sjefke.
3: Nee, ze zijn allemaal super lieve mensen. En sommigen willen wel opgepakt worden, maar het zijn zo lieve mensen dat we ze niet oppakken. Nee, daar dansen we een beetje mee en daar maken we lol mee.
1: En Wout, jullie hebben hier ook een heel oud koffer bij. Dat is echt zo'n oud reiskoffer. Bruin is het van leer. Wat zit daarin?
2: Ja, dat is een hele goeie. Wat wij natuurlijk ook doen op deze dag, we moeten toch een beetje kijken of mensen niet uit de bocht vliegen. Dan maken we ons koffer open en dan zitten daar onze, we kunnen het even demonstreren, daar zitten daar onze blaastesten in. De meeste mensen kennen dat, ik zal het één keer voordoen. Voor de mensen die dat niet kunnen zien. Maar in ieder geval, je neemt een diepe teug adem en dan...
1: Dat is de blaastest van Sjefke, Snurke en Wout.
2: Kijk, dat is onze blaastest, want wij zijn hier voor de fun, hè. En wij willen dat mensen een mooie dag hebben. En dit lukt de meeste van ons nog wel. En dan krijgen ze van ons een hele mooie onderscheiding. En dan, dan wensen wij mensen heel veel fun.
0: Ja, Lucas, zou je even willen vragen als ik wil solliciteren wat ik moet kunnen?
1: Ik krijg vanuit de regie de vraag als Rian, onze DJ, bekende Limburger, wil solliciteren voor deze functie. Wat moet ze dan kunnen?
2: Voornamelijk lief zijn voor andere mensen. Positief ingesteld zijn. En heel veel vreugde kunnen uitstralen. En volgens mij kan ze dat, want ik zie op 10 meter afstand al dat ze sowieso bij ons team kunnen. Ja.
1: Dan is ze bij deze dus aangenomen, Rian. Dus ik denk dat jij dan even met de mannen mee moet lopen.
0: Ja, we gaan zo met elkaar in gesprek. Kom je deze kant op, Lucas? Kun je het overnemen de rest van de middag?
1: Zeker weten.

0: muziek uit Maastricht.
1: Misschien is dit zo'n dag.
0: Van Emmy Akkermans, die ene dag hoorde je bij L1. Tot en met 5 uur zijn we live vanaf het Funpop Festivalterrein. Straks meer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
6: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het

0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

0: artiesten met op dit moment op het podium, de Originals. Ik weet niet of je het goed kunt horen. Net nog een klein stukje Billie Jean, Michael Jackson, maar alle klassiekers komen daar voorbij. En je zou zeggen, nou, met die hitte en met die zon wordt er rustig aangedaan. Maar voor het podium is daar helemaal niks van te merken. Terwijl Lucas, jij was net daar, je schroeide een beetje weg zo voor het podium. Dat is toch wel de heetste plek van het terrein.
1: Ja, het is ook heel, iedereen staat ook heel dicht op elkaar natuurlijk. En dan wordt het alleen nog maar warmer te zingen ja. En te springen.
0: Gelukkig zijn er op het festivalterrein ook genoeg partytenten en plekken om even die verkoeling op te zoeken, om even de schaduw op te zoeken. En vooral om heel veel leuke dingen te doen. Zo is er het reuzenrad, de carousel, een snoezelruimte, een beweegruimte. Welke activiteit wil je nog uit gaan proberen, Lucas?
1: Nou ja, ik heb dus helemaal aan het begin van de uitzending het reuzenrad gedaan met hoogtevrees.
0: Dat wil je heel graag nog een keer?
1: Nou ja, dat weet ik dus niet. Ik denk niet dat ik dat nog een keer doe, maar
0: nee, ik vond het al heel knap dat je hoogtevrees al een keer had getrotseerd. De gamehall, ja, staat die nog op de agenda? De gamehall, en misschien goed om ook nog eens even bij de EBO langs te gaan om te kijken hoe het gaat met alle zonnebescherming, want er wordt flink gesmeerd. En dat is maar goed ook, want het is een hete dag, maar we mogen van geluk spreken om met zo'n zonnige dag deze gezelligheid te beleven hier bij Funpop, waar inderdaad hier en daar toch iemand wel eventjes gaat zitten of een ijsje gaat halen, maar vooral nog heel veel wordt gedanst en gefeest, onder andere dus op de Originals met Billie Jean.

0: Michael Jackson en Billie Jean op het Funpopterrein, waar iedereen goed wordt verzorgd en waar iedereen goed in de gaten wordt gehouden. Zeker ook bij de EHBO, Lucas.
1: Ja, inderdaad. Goed mensen in de gaten houden, dat is heel belangrijk. En dat is onder andere de taak van supervisor Kees, waar ik nu tegenover sta bij de EHBO-tent. Kees, ja, dit is een heel speciaal festival, toch?
2: Dus zeker een heel speciaal festival. We zijn meer gewend met dronken mensen onder invloed van drugs en die van paarden afvallen.
1: Ja, dan is dit toch wel heel wat anders. Is het druk vandaag bij de EHBO-tent? Hoe is de situatie?
2: Het is een beetje wat we kunnen verwachten met deze temperaturen. Dus wat mensen die zich niet lekker voelen, het bekende pleistertje en een blaadje. En eigenlijk valt het wel mee.
1: Ja. En wat zijn nou tips die je meegeeft aan de festivalbezoekers met dit toch wel heel warme weer?
2: Ja, eigenlijk gewoon probeer af en toe eens in de schaduw te gaan zitten en drink voldoende water en neem af en toe eens een colaatje.
1: Af en toe is een colaatje, het is toch ongezond?
2: Zeker niet in deze temperatuur. Je moet een beetje suikers aanvullen.
1: Kijk, en dat kan een colaatje natuurlijk wel. En als je zo hier rondkijkt, want u geeft aan dat u normaal gesproken dus met een hele andere doelgroep te maken heeft. Hoe is het dan om met deze doelgroep te maken te hebben?
2: Ja, eigenlijk hartstikke leuk. En we hebben ook wel een beetje geluk dat bijna overal begeleiders bij zijn. Dus wij zijn eigenlijk vaak meer ondersteuning als dat we zelf de hoofdbehandelaars zijn. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer.
1: Hoe belangrijk zijn die begeleiders dan?
2: Die zijn hartstikke belangrijk, want die kennen de patiënt. Die weten precies wat hij normaal doet of wat zij normaal doet. En hoe zij het beste met hem om kunnen gaan. Ja. Dus vaak is het meer supporten van de bestaande begeleider.
1: En jullie staan hier nog het hele weekend uiteraard?
2: Ja, met drie van deze die vandaag staan, staan er morgen weer. Ja.
1: En laten we hopen dat jullie natuurlijk niet al te druk blijven, maar al te druk zijn. Maar het is wel heel fijn dat jullie er zijn natuurlijk.
2: Ik hoop ook dat het niet al te druk wordt, en ik heb het al warm genoeg. En eigenlijk is voor het festival altijd fijn als wij eigenlijk zo min mogelijk hoeven te doen.
1: Ja, dat is het uitgangspunt hier bij de EHBO-tent. Dus alles onder controle hier, Rian.

0: Mars, I Just Mind. Bij L1 live vanaf het Funpop Festival terrein. Daar staat een L1 studio. En in die studio is nu ook Romy uit Velden. Hoi Romy, welkom.
1: Hoi.
0: Hoe lang ben je al op het terrein?
1: Best een tijdje.
0: Ja, ben je de hele dag al hier? Heb je het dan niet bloedheet?
1: Ja, een beetje wel.
0: Nou, goed dat je hier heel even komt schuilen voor de hitte.
1: Ja.
0: Wat vind je het leukst aan Funpop?
1: De muziek en de artiesten die ik echt kan zien. Dus ik vind het wel superleuk.
0: Ja, luister je ook veel muziek?
1: Ja.
0: Welke muziek luister je graag?
1: Liedjes, Nederlandstalige muziek en een beetje Engels.
0: Oké, wel heel leuk dat je die dan ook hier live kunt zien.
1: Ja.
0: Want kun je ook vaker naar festivals en concerten of is het soms misschien ook wat te veel?
1: Soms een beetje te veel, maar ik ga wel graag naar festivals.
0: Oh, super. Ja. En welke festivals ben je geweest?
1: Funpop en ook nog Pinkpop.
0: Oh ja, en ga je dit jaar ook naar Pinkpop?
1: Ja.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, dan heb je een goede festivalzomer die je tegemoet gaat.
1: Ja.
0: En zo door de dag maak je zelf ook muziek wel eens?
1: Ik doe zingen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja.
0: En hoe gaat dat dan? Heb je dan een groepje of doe je dat alleen?
1: Nee, ik doe liedjes na zingen van Emma Heestas.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Nou, en dus die komt nog straks.
1: Ja.
0: Dus kun je straks volle borst meezingen.
1: Ja.
0: Dan gaan mensen dan twijfelen. Staat Emma nou op het podium of staat ze naast me? Nee, dat is gewoon Romy.
1: Ja.
0: Wat leuk zeg, dat je ook veel van muziek houdt. Ik kan me voorstellen dat het dan super is om dat dan ook eens een keer in het echt weer te zien.
1: Ja.
0: En zo bij zo'n Emma Heesters ga je dan ook kijken of je foto's kunt maken of een handtekening misschien?
1: Ja, dat
0: misschien?
1: Doen zij niet meer.
0: Oké, nee. Dus vooral even live genieten ervan.
1: Ja.
0: Dat is het ook. Die herinnering neem je weer mee naar huis.
1: Ja.
0: En na zo'n dag als vandaag, moet je morgen dan een beetje bijkomen?
1: Ja.
0: Ja, want het is toch en een lange dag en een hete dag.
1: Ja.
0: Dus af en toe even een beetje rustig aan.
1: Ja.
0: Maar vooral heel veel plezier maken.
1: Ja.
0: Nou, super dat je hier bent. En dat je ook even in de radiostudio durfde, want dat durft ook niet zomaar iedereen.
1: Nee.
0: Dus heel erg dankjewel en heel veel plezier vandaag op Funpop.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Klar en Love Generation bij L1 met Lucas op het festivalterrein. Bij een bijzondere plek, Lucas.
1: Ja, ik sta bij de tent. Daar staat op verloren schaapjes. En in eerste instantie dacht ik dan, is dat dan verloren voorwerpen of iets dergelijks? Maar dat is toch wat heel wat anders. Ik sta tegenover vrijwilliger Janne. Janne, wat is verloren schaapjes precies?
2: Nou, bij de verloren schaapjes is het zo dat letterlijk mensen die zich verloren voelen, dus die de groep kwijt zijn geraakt of hun begeleider zijn kwijtgeraakt, die kunnen zich hier melden en dan gaan wij met hen op zoek. Het kan ook andersom zijn dat een begeleider denkt, hé, mijn cliënt of degene die ik begeleid, die heb ik al een hele tijd niet gezien. Waar hangt die uit? Willen jullie helpen met zoeken? Dan gaan we mee over het terrein. En dan gaan we samen zoeken om te kijken of we diegene weer kunnen herenigen met zijn begeleider.
1: Ja, het is een centraal punt hier, dus een tactisch punt natuurlijk. En er liggen hele mooie knuffels op tafel. Ik zie een knuffel van een walrus, een uil, een Yoda-knuffel. En ook de knuffels hangen aan de zijkant van de tent. Dus het is eigenlijk niet te missen, dit punt. Is het dan druk geweest vandaag?
2: Ja, we hebben behoorlijk druk gehad. Ja, en je benoemt de knuffels, dat is ook met een functie. Het zijn natuurlijk mensen met een beperking. Ze schrikken dat ze hun begeleider kwijt zijn. En als troost zeggen wij dan, nou, kijk eens om je heen, zoek een mooie knuffel uit. En dat werkt heel goed bij deze doelgroep. En we hebben het behoorlijk druk gehad. Veel mensen die we hier hebben gehad, die iemand kwijt waren, ook andersom. En soms zijn we dan toch op enige tijd bezig om ze weer te herenigen.
1: Ja, ja. En jullie staan hier centraal op dit punt om mensen op te vangen. Maar jullie doen het niet alleen over het hele terrein heen, toch?
2: Dat klopt. We hebben een beetje een dubbelfunctie. Want Suzanne en ik, mijn collega, wij hebben hier ook 25 studenten rondlopen. En wij hebben dus een vrijwillige functie hier door die verloren schaapjes. Maar daarnaast begeleiden we ook die studenten. Want die doen hier over het hele terrein vrijwilligerswerk. Van de horeca, beweegarena, sminken. Die werken op het terrein. Allemaal verschillende functies. En wij checken eigenlijk van, heb je het nog naar je zin? Is het nog te doen? Ook in deze warmte moet je even van functie veranderen. Ja, sommigen hebben echt last van de warmte en hebben we er soms verplaatst. Of vonden het toch niet helemaal leuk waar ze stonden. En dat mag, want het is ook vrijwillig voor hun. Maar ze maken zo wel op een hele leuke manier kennis met de doelgroep. Want ze zijn constant met mensen in contact.
1: En dat zijn de studenten van de mbo-opleidingen in de buurt?
2: Ja, dat klopt. Dat zijn studenten van gildeopleidingen. En op dit moment zijn het allemaal studenten van locatie Venray. En zij komen van de opleidingen verpleegkunde, maatschappelijke zorg en verpleegkundebegeleider. Dat is een combinatieopleiding van verpleegkunde en maatschappelijke zorg.
1: Ja, dus van alle markten thuis hier bij de schaapjes. Het punt waar de verloren schaapjes heen kunnen gaan. En zo worden ook alle sociale maatschappelijke functies nog eens hier vervuld. Dus ja, ook een ontzettend belangrijk punt van dit festival hier, Rian. L1.

0: Thuis bij L1.
1: Time flies, so don't blink twice.
0: Live vanaf Funpop, waar straks Emma Heesters optreedt. En Romy uit Velden is fan van Emma. Hoi Romy. Wil je de microfoon even bij je pakken?
2: Hoi.
0: Jij zingt regelmatig ook zelf. En dan vaak liedjes van Emma. Zou je misschien ook een klein stukje van Emma willen zingen?
2: Ja.
0: Welk liedje wil je dan zingen?
2: Waar ga je heen?
0: Oké.
2: Waar ga je heen? Zit die handen? Ik wil dansen. Ja, de knapste van je vrienden. Maar je moet wel verdienen. Schat je de kansen? Als ga je voor zilver of ga je voor goud? Want het vuur in mijn hart brandt voor jou. Waar ga je heen?
0: Zomaar voor iedereen. Het heel Funpop-terrein staat vol. En jij durft toch gewoon te zingen, Romy. Dat vind ik echt ontzettend knap. Maar het is wel ook een goede oefening voor straks. Want dan is Emma hier en dan kun je dus volop meezingen.
2: Ja.
0: Heel goed plan. Ga ervan genieten straks. Als Emma hier is, dan gewoon voor HBL1 durig met...
3: Non-stop. Het Limburgse Teerkamp.
0: Ja, een klein beetje later dan dat ze gewend is. Gaat verlaat, maar niet vergeten het Limburgse Teerkamp. Te beginnen met Lex Uiting.

0: Nou, come on! Limburgs Kwartierke, live vanaf het Funpop-terrein. Daar zitten al in studio vandaag op een heerlijk warme, op een zonnige, op een hele gezellige Funpop-dag. Lucas is op dat festivalterrein met immers van de organisatie. Lucas, hoe is het gegaan vandaag tot nu toe?
1: Twee iemanden van de organisatie zelfs. Ik sta tegenover Will, een echte diehard als het op Funpop aankomt. Will uit Wansum. Hoe is het verlopen vandaag hier?
2: Hartstikke goed. Het weer zit mee. Eigenlijk alles zit mee. We hebben geen troubles gehad. Ja, een paar mensen die niet goed zijn geworden van de zon. De warmte, te weinig drinken. Maar voor de rest, het loopt helemaal op rolletjes. Dus niks te klagen.
1: Ja, dat is alleen maar goed om te horen. Erik, wat zijn nou zoal reacties wat jullie krijgen tijdens dit weekend?
3: Dat Funpop echt best wel goed is. En mooi, goed georganiseerd. Dat de vrijwilligers ook goed zijn. Ja, dat alles hier goed te beleven is. Ja, meer kun je er niet meer maken. Dat is eigenlijk gewoon komen en...
1: En een goede tijd hebben. En dat kan er natuurlijk ook.
3: En genieten.
1: En genieten inderdaad van Funpop. En jullie zijn alle twee al meerdere jaren vrijwilliger bij dit fantastische festival. Will, hoe heb je het festival door de jaren heen zien groeien, zien veranderen? Is dat zo?
2: Het is zeker gegroeid. Aan het begin, toen ik hier kwam, was het echt de tentjes. Het was wat kaler. Nu is het allemaal opgefleurd. Er is een kermis bij. Het is alleen maar vrolijker geworden voor de mensen. En er is veel meer te doen. Dat was vroeger allemaal niet.
1: Ja.
2: Maar ik wil niet zeggen dat het vroeger slechter was. Maar nu zijn er meer dingen te doen.
1: Ja.
2: En dat trekt mensen aan. Ze vinden het allemaal even prettig. Dus...
1: Ja, hoeveel mensen staan hier eigenlijk zo in totaal als we een schatting moeten doen, Erik?
3: Ja, wat zal de schatting zien, Wil?
2: Je bedoelt die op het terrein nu zijn?
3: Ja.
2: Mijn schatting is het een 4.000-5.000.
1: Ja, dat is toch een behoorlijk aantal nummer. Wat mij dan ook opvalt, is ook heel veel mensen eigenlijk buiten Limburg, hè?
3: Ja, dat klopt. Buiten Limburg. Eigenlijk over de hele Nederland eigenlijk, zeg maar.
1: Dus het wordt steeds groter en groter, het festival?
3: Dat proberen we wel, ja. Dat het echt... hoe noem je dat? Nationale tijd wordt.
1: Onder het toegeziend oog van Erik en Will dus groeit Funpop de pan uit. En het is fantastisch weer nog hier. En wij zijn er tot 5 uur vandaag.
0: Dankjewel, Lucas.
1: Nou, dat was het.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
9: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
10: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht.

0: 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Berdenfashion.nl.

0: Love is All van Roger Glover in het laatste uur alweer hier op Funpop bij L1 op 30 mei. We hebben hier al sinds 11 uur vanmorgen gestaan en we staan nog steeds op Funpop. En dat is een prachtig festival, want dat is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook voor familie, vrienden en iedereen die deze doelgroep natuurlijk een warm hart toedraagt. En we hebben weer een gast aan tafel.
1: L1 live vanaf Funpop.
0: Want ik heb hier namelijk aan de desk staan van L1 Kevin. Hallo Kevin.
2: Hoi.
0: Ja, en eigenlijk kan ik jou misschien wel achter de knoppen hier laten staan. Want ik begrijp dat jij een radio-dj bent.
2: Ja, ja.
0: Daar lopen er veel van rond hier op dat festival, zeg. Ja, ja. Allemaal radiomakers. Ja, en, ja. Waar doe je dat dan, Kevin?
2: Bij Radio Koraal doen wij dat.
0: Aha, in Zuid-Limburg is dat volgens mij, hè? En wat voor een programma? Wat voor een programma presenteer je daar?
2: Is van alles.
0: Van alles, kan van alles zijn. Allerlei soorten muziek.
2: Ja.
0: Er zijn ook heel veel soorten muziek vandaag op het festival. Welke artiest is je favoriet?
2: Emma
0: Heesters. Ja, dat is natuurlijk wel een geliefde artiest ook veel vandaag. Dat antwoord horen we vaker voorbij komen. Er is heel veel te doen vandaag op het festival, Kevin. Wat heb je al allemaal gedaan?
2: Op de carousel, het reuzenrad heb ik gedaan.
0: Ja, je bent best wel lang. Paste dat? Ik moest me er echt in proppen, hoor, dat ding. Vond je het eng of niet?
2: Nee, was niet eng.
0: Maar dan ben jij dapperder dan ik, want ik vond het vreselijk.
2: Ja?
0: Dan ben jij wel een held, hoor, want jij durft alles wat dat betreft. Ben je ook naar de gamehall geweest? Dat vond ik heel leuk.
2: Nee, daar ben ik niet geweest.
0: Ben je wel een beetje van het racen of het Formule 1
2: of zo? Ja, dat wel, ja.
0: Ja, dat kun je daar doen, hè. Dan kun je zelf Max Verstappen zijn.
2: Ja, moet je daar maar zeker voor betalen.
0: Nee, is gratis. Of ja, gratis. Je bent hier nu toch al wel op het festival, hè? Dus je kunt van alles gebruik maken. Je bent daarnaast ook heel mooi geschminkt. Kevin, wat voor een schmink heb je op? Het is een soort rode of een groene witte schmink.
2: Dat is een kikker, is dat.
0: Een kikker? Oh ja, nu je zegt ja. Je hebt inderdaad een soort van... de oren van de kikker zitten erbij inderdaad. Ja, waarom een kikker? Is dat je favoriete dier?
2: Ja.
0: Ja? En waarom is je kikker een favoriete dier? Hoor je ze vaak?
2: Kwaak, kwaak.
0: Kwaak, kwaak. En volgens mij heb je nog een sound effect in petto. Namelijk de blaastest die we zo straks al horen. Ga je gang. Kijk. Zoals je hoort, Kevin heeft het naar zijn zin hier op Funpop. En wij gaan door tot 5 uur vandaag op Funpop hier met L1. Nu door naar Miles on It van McCain Brown.
3: New truck, big

0: En Marshmallow met Miles on it hier bij L1 op de Funpop Festival. Het is nog steeds ontzettend gezellig. Bijna 4:15 alweer.
1: Vanaf Funpop.
0: Ja, en het is ontzettend gezellig, want de mensen staan hier gewoon in de rij om aan te schuiven bij de desk van L1. Want we hebben hier een studio. En nu heb ik hier Floris staan. Floris, hallo. Goeiedag.
2: Goeiedag.
0: Hoe is het met je?
2: Nou goed.
0: Heb je een leuke dag tot nu toe?
2: Ja.
0: Waar kom je vandaan?
2: Ik kom nu uit Maelsbeek.
0: Oké.
2: Ik kom oorspronkelijk uit Veghel-Brabant.
0: Oké.
2: Waar ik geboren ben.
0: Van alle windstreken komen ze naar Funpop. Daar leer je nog eens wat kennen. En jij staat hier vandaag aan de desk omdat jij wel een heel bijzonder verhaal hebt. Namelijk, ik begrijp dat jij een boek hebt geschreven.
2: Ik heb een allereerste kinderboek geschreven. En ze zeiden ooit, je zou nooit kunnen lezen en kunnen schrijven tegen mij, wat op school werd vroeger gezegd. Maar ik heb het tegendeel bewezen. En dat mensen, kreeg ik ooit wel eens een brief van mijn idool, Paul Verloon. Mensen die dat zeggen zijn stom.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar jij hebt dus het tegenbeeld bewezen en zelf een boek geschreven. Dat heb je heel knap gedaan.
2: In de coronatijd ben ik een lang duur thuis geweest. En de letters opgepakt. En via de tekst, via serie, heb ik zo mijn letters in voor één voor regel, één voor één ingesproken. En zo is mijn boek ontstaan.
0: En waar gaat het boek over?
2: Bruno de Beer in Politiebeer. En dat is die landdurig mij in de gaten en mij beschermt. Dat is mijn hoofdpersoon en mijn beer. Van daarom Bruno de Beer in Politiebeer heb bedacht. Omdat aangepast op de politiecarrière van mijn mama.
0: Oh, wat mooi. Dus je moeder is politieagenten.
2: Ja.
0: Nou, die zijn, volgens mij zijn ze ook heel erg trots op je. Want ik zie hier vaders die al staan te filmen. En het is natuurlijk heel erg leuk om dat verhaal te horen. Maar wat een inspiratievol verhaal heb je, Floris. En heel goed dat jij even naar de desk van L1 hier bent gekomen. Ja, en over politie.
2: En ik wil ooit dat het een hele goede kinderboek geschreven kan worden. Net als mijn idool Paul Verloon. Dat is mijn wens.
0: Uh-huh.
2: Omdat ik zelf een oorkonde heb gekregen. Wij vinden het een heel mooi boek wat je hebt gemaakt. En ga zo door.
0: Ga zo door. Nou, dat willen wij jou ook.
2: En de oorkonde van prinses Laurentien.
0: We willen jou ook alleen maar natuurlijk ga zo door wensen. Dus heel goed gedaan, Floris. En de toekomstige Paul. De toekomstige Paul van Leeuw hier dus aan Paul van Loon hier dus aan tafel. En we gaan nog eens even rondkijken op de rest van het festival.
2: Eigen liedjes.
0: Ook nog eigen liedjes. Ongelooflijk. Jij kan alles, Floris. Ongelooflijk wat je nog kan. Maar over de brandweer en over de politie gesproken. Ik moet nog even naar de brandweer toe, want daar wordt nog wat water gespoten.
2: Wij reizen door de tijd, we gaan tijdreizen en zo.
0: Ja,
2: je mijn muziekdocent is Hubert.
0: Je kunt alles. Je kunt alles, Floris. En we gaan ook naar mijn muziek luisteren, is dat goed? We gaan even luisteren naar Love Not War van Jason Derulo.
2: Paul Verloon die schrijft kinderboeken en liedjes als hij zijn gitaar
0: inderdaad.
2: Wil, die langdurig niet vervelen. En dan pakt hij af en toe geeft hij vier gitaar om ze heen zitten.
0: De toekomstige Paul Verloon hier aan tafel bij L1. Floris, dankjewel.
3: Dit is L1.

0: funpopterrein in Horst, waar ook de nodige verkoeling wordt gezocht en gevonden bij de jeugdbrandweer, Lucas.
1: Ja, inderdaad. Ik sta weer eens bij mijn vrienden van de jeugdbrandweer. Ik sta hier naast Liz en Pelle. En Liz, ja, hoeveel brandjes zijn hier vandaag al geblust?
2: Ja, genoeg. We hopen dat de mensen allemaal een mooie dag hebben.
1: Ja, want het is niet alleen brandjes blussen, het is mensen verkoelen. En ook een soort een spel wat jullie hier hebben. Wat is het precies voor een spel, Pelle?
3: Spel? Nou, het gaat er eigenlijk om dat... Het is eigenlijk een tweestrijd, links en rechts. En het gaat er gewoon om wie het snelste de auto achteraan in een brandslang heeft liggen.
1: Ja, want ik zie dus voor mij twee brandslangen. Die liggen in een lange lijn voor zich uit. Ik denk ongeveer een lengte van 5 meter. En daarop staat dan een soort rijdende kist. Nou, noemen het voor de vorm even een auto. En dan is het de bedoeling dat je tegen de achterkant van die auto aanspuit. En dan wie dan het eerste over de finishlijn gaat, aan de andere kant natuurlijk, die wint dan. En ja, lijkt me erop dat we eens even een wedstrijdje gaan voeren. Dus Pelle, jij aan de ene kant, Liz, jij misschien aan de andere kant. Moet je even de brandslangen erbij pakken. En dan gaat het wedstrijdje hier plaatsvinden van brandauto's. En dan doen we het op mijn tel, Liz en Pelle, ja? Oké, als jullie klaar zijn, 3, 2, 1. En oh, Pelle heeft een enorm snelle start en is als eerste over de finishlijn. Ja, Pelle was hier het snelste bij, denk ik. En dit was wel een fotofinish, hoor, moet ik zeggen. Maar het, ja, ik denk dat het de ervaring is, hè, Pelle, die even gewonnen heeft nu.
3: Ervaring. Ik zit er nu al 5 jaar bij, dus dat mag ook wel, de ervaring.
1: Wil je later brandweerman worden?
3: Zeker, dat is zeker de bedoeling.
1: En wat doe je allemaal bij de jeugdbrandweer?
3: Jeugdbrandweer, dus eigenlijk alle basisprincipes die je voor de brandweer nodig hebt. Van het brandblussen tot het THV, tot theorie... Alles wat de brandweer inhoudt, leer je eigenlijk de basis van. Zodat je een goede bodem kan leggen voor dadelijk door te groeien naar de grote brandweer uiteindelijk.
1: Wat vind je het leukste gedeelte?
3: Leukste gedeelte aan de brandweer? Het spelen met water.
1: Spelen met water, ja. Met water. Nou, dat zijn we zeker aan het doen hier. Liz, wat vind jij het leukste van de jeugdbrandweer?
2: Ja, ook wel spelen met water. Maar ook gewoon de stof die je erbij krijgt. Dat je voor het verdere leven erbij krijgt. De EHBO en alles. En het stukje mensen helpen is ook wel heel fijn dat je dat meekrijgt, natuurlijk. Ja.
1: Hoe is het om hier op Funpop te staan?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Het is nu ons derde jaar dat we hier staan. En ja, gewoon de blije gezichten die je ervoor terugkrijgt en de sfeer die er hangt, dat is gewoon fantastisch.
1: Nou, dan zou ik zeggen, spuit er nog op los. En dan gaan wij weer maar eens terug naar Rian.

0: June Lush en Prince Mohammed and Someone Loves You, Honey, bij L1 vanaf het hete festivalterrein in Horst. En toch hoor ik iets over pinguïns, Lucas.
1: Ja, ik sta hier tegenover een ruimte waar pinguïns kunnen worden gevangen. En daar nemen nu de volgende deelnemers klaar. Ik sta naast vrijwilliger Margot, die beslist wanneer die pinguïns dan worden op de grond worden gevallen. Of dan moet je ze proberen te vangen. Kun je even beschrijven wat hier nou allemaal gebeurt, Margot?
2: Ja, er staan twee hele enthousiaste mensen klaar om pinguïns te gaan vangen. En vol spanning zijn ze aan het bekijken wanneer die pinguïns zullen vallen. En wanneer er op de knoppen wordt gedrukt, dan gaan we kijken of het ook lukt om te vangen. En ik zie dat het de eerste al is gelukt.
1: De eerste twee zijn al gevangen en dan de truc is om ze allemaal vast te houden natuurlijk ook. Hè?
2: Ja, anders ben je pinguïns meteen kwijt.
1: Ja. En dat is dan toch het lastige. Hij heeft, de meneer hier die er nu staat, die heeft er één onze onderarm. Er zijn er nog drie over en aan de zijkant is er nog maar eentje. Die vangt hij dan ook. Scoren is 2. En dan aan de andere kant hebben we nog iemand die staat met beide handen gestrekt te vangen. Eentje werd gevallen. Dan is er nu nog maar eentje over. En die is natuurlijk heel erg makkelijk te vangen. Was het makkelijk om de pinguïns te vangen?
3: Nou, dat viel me nog tegen. Vooral om ze vast te houden. Want ze zijn hartstikke glad.
1: Ja, de truc is natuurlijk ook om ze vast te houden. Hoe vond je het?
4: Leuk.
1: Ja?
4: Omdat alle pinguïns zijn mooi en zachtig. En ja, het is gewoon leuk om te doen.
3: Lief, hè?
1: Ja, zijn leuke dieren. Krijg je er ook wat kouder van, hè? Want het is wel heel warm.
4: Wel warm, maar wel best koud.
1: Is je pinguïn je favoriete dier?
4: Nee, maar voor mij is het dolfijn.
1: Een dolfijn? Ja?
3: Voor mij wel.
1: Mijn vader is het wel een favoriete dier, inderdaad. Wat vond je het leukste vandaag?
4: Heel veel dingen leuk. En is het gewoon festival leuk.
1: Ja. En ook de artiesten ben je van de muziek? Oh, je hebt ook een hele mooie gitaar gemaakt. Kijk, die wordt nu zelfs aangereikt. Kun je eens uitleggen wat er allemaal te zien is op jouw gitaar?
4: Nou, overal cd. En ik heb een mooie geschreven en gekleurtjes in gedaan.
1: Ja, want elk vakje van de gitaar, elke fret heet dat dan, dat heeft een verschillende kleur. Dus dat heb je wel heel mooi gemaakt. Ik vind je wel talent hebben voor kunst. En kijk, aan de achterkant een mooie foto van de Funpop-politie. Ja, die kun je natuurlijk niet missen hier op het festival, hè?
4: Nee.
1: Ben je er morgen ook nog?
4: Nee, kan niet.
1: Ja, wordt vader aangekeken misschien wel. Ze hoopt van wel natuurlijk. Maar dan moet je vandaag nog maar even genieten van de muziek. Welke is je favoriete artiest die hier was?
4: Emma Heesters.
1: Emma Heesters, ja, dat is een hele geliefde artiest inderdaad. En zo
3: niet te lang.
1: niet te lang wat dat betreft. En die zijn natuurlijk allemaal langsgekomen hier op Funpop. En er is meer dan genoeg te doen. Zelfs dus een soort Olympische Winterspelen.
0: Dankjewel, Lucas. Even voor de zekerheid, we hoeven geen dierenbescherming te bellen, toch?
1: Nee. Het zijn knuffeldieren.
0: Oh, dat is goed dat je dit zegt. Ja. Dit is L1 menu Fever Dream van Alex Warren.
1: Ja, super, dankjewel hè.

0: even op Funpop waar je naartoe kunt voor een leuk dagje uit. Waar je naartoe kunt voor artiesten meezingen met de originals. Rolf Sanchez hebben we al gezien. Emma Heesters, Glennis Grace, die zijn er allemaal vandaag. Maar waar je ook naartoe kunt als je een beetje sportief bent, Lucas.
1: Ja, ik ben het wintersporttraject aan het afleggen. De Olympische Winterspelen. Wat je hier kunt doen, want je begint dus op de skis. Daarna ga je door naar de curlingbaan, het pingwing vangen, het sneeuwbalgevecht. Je kunt allerlei dingen doen en vervolgens moet je dan nog een helling af om nog naar een dal te komen. Want ja, je gaat natuurlijk met de skilift omhoog, om zo te zeggen. Ik sta nu bij de curlingbaan. Curling.
2: Dit is een ervaring.
1: Ja, hoe is het?
2: Heel goed, heel goed.
1: Het lijkt erop dat Rood aan het winnen is, hè?
2: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Wie, heel dichtbij. Wie was Rood van jullie twee?
3: Sorry?
1: Wie was Rood?
3: Ik, hè.
1: Dus u heeft gewonnen?
3: Ja, nu wel. Maar ja. Hij was net gewonnen, dus...
1: Hoe vond je het? Ben je goed in curlen?
4: Ja.
1: Ja, ja, want het is wel heel veel wintersporten hier, hè? Welke sport vind je het leukst?
4: Die daar.
1: Het skiën. Het skiën was het, wat je net gedaan hebt. Hoe snel was je toen?
4: Heel snel.
1: Heel snel, inderdaad. Want je begint dus op de skipiste. Dan moet je heen en weer swingen met je heupen. En dan ga je dus vervolgens naar de curlingbaan waar het dus 1-1 staat. En dan gaan ze nu door naar het pingwingvangen wat we net al gehoord hebben. Om het allemaal te beslissen, zeg maar. Dus ja, het is echt... De Olympische Spelen zijn er niks bij.
0: En het WK moet nog komen. Dus we gaan kijken hoe ze zich daar inzetten. Dankjewel, Lucas. Je mag ook heel even nog bij mij komen uitrusten, hoor. Want we zijn nog tot 5 uur op het festivalterrein. En het is warm zat. Dus kom even hierheen. Drinken we samen nog even wat. Om de dag af te sluiten. Ja, kom maar deze kant op. Hier nog Muziek Oud Limburg. Zometeen Peter Beker. En Door het Stof neemt hier. Er is Pink en Lily Allen met True Love.

0: In Dorenstof, nee, meer.
1: Funpop.
0: Bijna aan het eind van de eerste dag Funpop. Lucas, dit was ook echt jouw eerste keer Funpop. Ja. Hoe zou je de dag omschrijven?
2: Nou, heel energiek, heel vrolijk en heel, ja, heel veel dingen zijn er ook gebeurd. Er is echt ontzettend veel te doen op het festival. En ja, je kunt er echt gewoon een hele dag aan fun in kwijt. Dus nee, zeker een aanrader. Ook al ben je misschien niet echt onderdeel van de doelgroep, is het alsnog een aanrader om eens een keer te komen. Want dan, ja, al die glimlachen hier en al die vrolijke mensen. Ja, dat is gewoon super leuk om te zien.
0: Ja, het is heel aanstekelijk ook. Omdat iedereen er zo'n goede zin van krijgt, ga je daar zelf automatisch in mee. En ik vind het extra knap. Zowel van bezoekers als zeker ook van begeleiders en vrijwilligers. Het is echt een bloedhete dag geweest vandaag. En daar is niks van te merken qua energie.
2: Nee, inderdaad. Nee, het wordt nu wel ietsjes rustiger, denk ik, zo op het festivalterrein. Ik zie hier en daar al wat mensen richting de uitgangen lopen.
0: Ja, we gaan langzaam ook naar het eind van het festival natuurlijk.
2: Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek. Maar morgen is er nog gewoon een hele dag Funpop met onder andere Wolter Kroes, volgens mij, hè?
0: Ja, Wolter Kroes, André Hazes junior is er morgen. En Tim en Ruben, toch ook niet de minste. L1 is er ook morgen weer bij, live vanaf Funpop.

0: Suzanne en Free, ken je dat gevoel aan het eind van deze uitzending van Funpop? Morgen zijn we er weer. Lucas, je hebt penguins gevangen. Je hebt verloren schaapjes teruggevonden. Ik denk dat jouw eerste Funpop-ervaring wel eentje was om nog eens te herhalen.
1: Ja, om niet te vergeten in elk geval. Dat sowieso.
0: Laten we dat afspreken dat we elkaar hier nog eens terugzien.
1: Ja, ik hoop het. Dat lijkt mij wel leuk.
0: Morgen Tim en Ruben.
1: Dankjewel.
0: Vuur L1, Be Funpop. Ik ken ze ook de ganse dagen wel met geneten van die gezellige festivalsfeer hier in Horst. En natuurlijk van muziek. Doe als let's Nick Kershaw and I won't let the sun go.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
16: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
17: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
18: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen.

0: ...kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
10: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
10: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
12: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen.

als de zon gaat schijnen, vol kun weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooien toch lekker dat aan. Straks als een lege strote, leven is losgeloten.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet.
1: Groter in wonen.
3: Galjoenweg Maastricht.
4: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
3: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
1: Groter in wonen.
4: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
5: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt?
10: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag

0: en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Hey Remo!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
11: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
12: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
14: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP

energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van

Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist.

en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets